0: sugar, sugar.
1: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 2 uur.
2: Radio Continu. Nieuws.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mokhtaba, die nog niet gezien is in het openbaar, ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Radio Continu on Tour.
1: De Radio Continu on Tour Show.
4: Zaterdag 18 juli.
5: Marktplein in Emmen.
4: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
5: Chris de Roo,
4: Daan,
5: Kai Hendricks,
4: Nicky Milou,
5: Martijn Dauma,
4: Joey Nicolai,
5: Joy Wolders,
4: Antonio Hoogsen,
5: Spang,
4: Dennis van Dam,
5: Marco de Hollander,
4: Manuel,
5: Arjon Oostrom,
4: Romy Montero,
5: Ray Benjamin,
4: Belinda Kinnaar,
5: Ancora,
4: Janie,
5: Danny Christian
4: en
5: Frans Duits.
4: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio.
5: En natuurlijk de videostream in de app.
4: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
5: De toegang is gratis.
1: Wij maken je radio weer gezellig.
6: Al meer dan 25 jaar.
1: Radio Continu.

dank je begrip. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: Michelin. Ja, dat vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
2: Wij zijn het

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 3:00.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mokhtaba, die nog niet gezien is in het openbaar, ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en een 2e in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar een graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Radio Continu on Tour.
0: De Radio Continu on Tour Show.
3: Zaterdag 18 juli.
4: Marktplein in Emmen.
3: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
4: Chris de Roo,
3: Daan,
4: Kai Hendricks,
3: Nicky Milou,
4: Martijn Dauma,
3: Joey Nicolai,
4: Joy Wolders,
3: Antonio Hoogsen,
4: Spang,
3: Dennis van Dam,
4: Marco de Hollander,
3: Manuel,
4: Arjon Oostrom,
3: Romy Montero,
4: Ray Benjamin,
3: Belinda Kinnaar,
4: Ancora,
3: Janie,
4: Danny Christian
3: en
4: Frans Duits.
3: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio
4: en natuurlijk de videostream in de app.
3: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
4: De toegang is gratis.
0: Wij maken je radio weer gezellig.
5: Al meer dan 25 jaar.
0: Radio Continu.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 4 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mokhtaba, die nog niet gezien is in het openbaar, ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en 1 tweede in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind. En het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Radio Continu on Tour.
0: De Radio Continu on Tour Show. Zaterdag 18 juli.
3: Marktplein in Emmen.
0: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
3: Chris de Roo,
0: Daan,
3: Kai Hendricks,
0: Nicky Milou,
3: Martijn Dauma,
0: Joey Nicolai,
3: Joy Woelders,
0: Antonio Hoogsen,
3: Spang,
0: Dennis van Dam,
3: Marco de Hollander,
0: Manuel,
3: Arjon Oostrom,
0: Romy Montero,
3: Ray Benjamin,
0: Belinda Kinnaar,
3: Ancora,
0: Janie,
3: Danny Christian
0: en
3: Frans Duits.
0: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio.
3: En natuurlijk de videostream in de app.
0: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
3: De toegang is gratis.
0: Wij maken je radio weer gezellig.
4: Al meer dan 25 jaar.
0: Radio Continu.
5: Van Paacoach met net te weinig cola.
6: Weet je wat mij nou echt pakt?
5: Nou?
7: Radio Continu.
8: Vandaag heb ik de zomer in mijn bol.
0: Anderen doen, doen de anderen. Wij doen het net.

0: Radio Continu.
1: De hele dag Nederlandse muziek en dat geeft een zonnig en prettig gevoel in de huidige samenleving.
2: Dan hebben we ook door de week een beetje weekend.
3: Gezellige muziek.
4: Super.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: vida. De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 5 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Twee ex-medewerkers van de Italiaanse geheime dienst zijn door de politie in Rome opgepakt op verdenking van spionage voor Rusland. Ze zouden geheime informatie hebben verkocht aan de Russische ambassade in Rome. Bij huiszoeking is 20.000 euro cash gevonden. De 59-jarige Gavino Piras is hoofdverdachte. Hij werkte tot zijn pensioen bij de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ook was hij gestationeerd bij de NAVO in Duitsland en expert op het gebied van spionage. De kist met het lichaam van de omgekomen Iraanse opperste leider Ali Khamenei is aangekomen in de Iraakse stad Najaf. De begrafenis van de Ayatollah duurt 6 dagen en de rouwstoet gaat ook gedeeltelijk door Irak. Eerder vandaag namen mensen afscheid van Khamenei in de Iraanse stad Qom. Daar zouden miljoenen mensen naartoe zijn gegaan. Ali Khamenei kwam in februari om het leven door een Israëlisch-Amerikaanse aanval. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Mojtaba, die nog niet gezien is in het openbaar, ook niet bij deze plechtigheden. Lijsttrekker van de Franse radicaal-rechtse partij RN, Marine Le Pen, gaat naar het Hof van Cassatie voor haar veroordeling voor het verduisteren van EU-geld. Ook wil ze meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Eerder vandaag maakte het Hof van Beroep bekend dat de straf van de 57-jarige Le Pen in stand blijft. Voor het verduisteren van 4 miljoen euro kreeg ze 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk, en ze mag zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen voor een openbaar ambt. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn 2 aanslagen gepleegd waarbij 18 gewonden vielen. De Franse president Macron was in de stad en de explosies vonden plaats vlakbij zijn hotel, maar hij heeft er volgens zijn team niks van gemerkt. De veiligheidsdienst vond 1 bom in een auto en 1 tweede in een afvalbak. Terwijl specialisten ze onschadelijk wilden maken, gingen ze af. Wie er achter de aanslagen zit, is nog onbekend. En dan nog het weer. Komende nacht daalt de temperatuur naar 1 graad of 15. Er is veel bewolking, maar het blijft droog. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af bij een matige noordwestenwind en het wordt 21 tot 27 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Radio Continu on Tour.
3: De Radio Continu on Tour Show. Zaterdag 18 juli.
4: Marktplein in Emmen.
3: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
4: Chris de Roo,
3: Daan,
4: Kai Hendricks,
3: Nicky Milou,
4: Martijn Dauma,
3: Joey Nicolai,
4: Joy Woelders,
3: Antonio Hoogsen,
4: Spang,
3: Dennis van Dam,
4: Marco de Hollander,
3: Manuel,
4: Arjon Oostrom,
3: Romy Montero,
4: Ray Benjamin,
3: Belinda Kinnaar,
4: Ancora,
3: Janie,
4: Danny Christian
3: en
4: Frans Duits.
3: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio.
4: En natuurlijk de videostream in de app.
3: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
4: De toegang is gratis.
5: Wij maken je radio weer gezellig.
6: Al meer dan 25 jaar.
5: Radio Continu.
7: Breng uw beste medicijn. Ik heb er nu al jaren last van.

0: Radio Continu.
1: De muziek is natuurlijk uiteraard geweldig mooi.
2: Dat er altijd wel een vrolijke noot tussendoor komt waar je om moet lachen.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: Radio Continu. Een beetje van ons, maar nog meer van jou. Ach, Continu is gewoon van ons allemaal. Radio.
1: Continu. Hier zo in Levi, het sluit me in je armen.
2: Radio luisteren wordt vele malen leuker met Radio Continu.

0: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe!
1: Geeft ruimte.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
4: In Hoogeveen.
0: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Stijgertools in Burgum voor al uw stijger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op stijgertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
6: Motorliefhebbers opgelet. Op zaterdag 18 juli barst het spektakel los tijdens de Ottergroep Race in Noordwolde. Beleef de internationale grasbaanraces met topcoureurs uit binnen- en buitenland. Op het programma staan de races om het Nederlands kampioenschap ST1 en ST2. De spectaculaire internationale specials. De razendsnelle internationale zijspannen. En de specials nationale. De eerste races starten zaterdag 18 juli om 4 uur 's middags in Noordwolde. En op zondag 19 juli de jeugd en nationale aan de start. Mis dit weekend niet. Kijk voor alle informatie op rensportnoordwolde.nl of bezoek de Facebookpagina van Rensport Noordwolde.
5: Bestel op stijgertools.nl en gebruik de actiecode CONTINU voor uw korting.
7: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 6 uur.
8: Radio Continu. Nieuws.
9: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. De Verenigde Staten hebben krachtige luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger was dat een reactie op Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Bij de Zuid-Iraanse kustplaats Sirik waren volgens Iraanse staatsmedia meerdere explosies te horen. Iran noemt de Amerikaanse aanval een schending van de afspraken over het beëindigen van de oorlog en waarschuwt dat de VS verantwoordelijk is voor de gevolgen ervan. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 3.685. Ook raakten ruim 16.700 mensen gewond. De zwaarste schade is in de kuststreek La Guaira, ten noorden van de hoofdstad Caracas. Volgens de regering gaat de beschadigde internationale luchthaven daar zo snel mogelijk weer open voor commerciële vluchten. Humanitaire vluchten kunnen er nu al terecht. Over het aantal vermisten is onduidelijkheid. De overheid spreekt van duizenden, een speciale website van tienduizenden. Vliegtuig van de Pakistanse maatschappij K2 Airways is vermist geraakt tijdens een vlucht naar de kuststad Karachi. Aan boord van de vlucht vanuit de Verenigde Arabische Emiraten zijn 5 bemanningsleden. De piloot meldde onderweg navigatieproblemen en vroeg om hulp. Kort daarna verdween het toestel van de radar. Er wordt nu gezocht in de Arabische Zee, waar het vliegtuig mogelijk kan zijn neergestort. Het Amerikaanse leger zou waarschuwingen over verouderde doelinformatie hebben genegeerd bij een aanval op een school in Iran. Dat meldt CNN op basis van 3 bronnen. Bij die aanval in februari kwamen volgens Iran zeker 168 kinderen en 14 leraren om het leven. Militairen zouden onder druk hebben gestaan om snel doelwitten te kiezen. Het Amerikaanse onderzoek naar de aanval loopt nog. President Trump zei dat we mogelijk nooit zullen weten wie aansprakelijk was, terwijl het bewijs maar toeneemt. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het Radio Nieuws.
10: Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl.
11: Radio Continu on Tour.
12: De Radio Continu on Tour Show.
13: Zaterdag 18 juli.
14: Marktplein in Emmen.
13: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
14: Chris de Roo,
13: Daan,
14: Kai Hendricks,
13: Nicky Milou,
14: Martijn Dauma,
13: Joey Nicolai,
14: Joy Woelders,
13: Antonio Hoogsen,
14: Spang,
13: Dennis van Dam,
14: Marco de Hollander,
13: Manuel,
14: Arjon Oostrom,
13: Romy Montero,
14: Ray Benjamin,
13: Belinda Kinnaar,
14: Ancora,
13: Janie,
14: Danny Christian
13: en
14: Frans Duits.
13: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio. En natuurlijk de videostream in de app. Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
14: De toegang is gratis.
4: Wij maken je radio weer gezellig.
15: Al meer dan 25 jaar.
4: Radio Continu.

Nederlandse artiesten zijn er groot mee geworden. En door jou zijn we er al 25 jaar. Radio Continu. Want waarom zouden we elkaar niet een handje helpen?

0: 18+, speelbewust.
1: Ja?
2: Serieus?
3: Oh,
2: wat een geld.
4: 18.000. Wat verdikken we.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Bereik je klanten terwijl ze radio luisteren. Adverteer bij Radio Continu en sta midden in het dagelijks leven van duizenden luisteraars. Radioreclame op Radio Continu is slim, krachtig en hoorbaar. Jouw opvallende boodschap op Radio Continu? Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
0: 18+, speelbewust.
7: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar
8: €2,99. Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
7: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.

0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alle

0: euro's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk
3: op Radio Continu.
2: Erik geeft nooit genoeg.
4: We blijven nooit genoeg. Want het is nooit te laat en het wordt nooit te vroeg.
2: Robin van Herwijnen, de nachtploeg van de kroeg.
4: Deze nacht, die gaat totaal weer anders dan gedacht. We feesten tot het zonlicht naar ons lacht.
2: 00 Party Crowd featuring zanger Alex, Fiesta aan de Costa. Fiesta.

0: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobiele in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Carparts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsgroningen.nl.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
8: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
11: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
13: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
14: Zonnebrandcreme?
15: Natuurlijk! Want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
16: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
17: Maar waar moet je heen?
16: Naar Van der Veen.
17: De zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden.
16: Bijna alles uit voorraad geleverd.
17: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
16: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
17: Dat is direct meenemen en...
16: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzis de grootste keus van Nederland.
18: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
19: Ik heb letterlijk niks.
20: Het gaat de hele dag regenen, hè?
21: Nee, ik heb geen regenjas.
22: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
23: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
24: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
25: Of deze, in een leuk plaatje.
26: Met

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
0: Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
3: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
4: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke opleider in veiligheid. Zet de tijd op 7 uur.
5: Radio Continu. Nieuws.
6: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Uit de reconstructie van de Volkskrant is gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD er vlak voor de Russische invasie van Oekraïne nog altijd van uitgingen dat een aanval onwaarschijnlijk was. Ze zouden zich hebben gebaseerd op een betrouwbare bron binnen het Russische veiligheidsapparaat die zelf niet op de hoogte bleek van de oorlogsplannen van Poetin. Net voor de invasie werd de dreiging opgewaardeerd van onwaarschijnlijk naar mogelijk. Volgens de betrokkenen een ernstige inschattingsfout. Oekraïne heeft met drones de grootste olieraffinaderij van Rusland geraakt, in Omsk in Siberië. Volgens Reuters ligt de raffinaderij zo'n 2700 kilometer van door Oekraïne gecontroleerd gebied. De aanval veroorzaakte brand en schade aan belangrijke productieeenheden. De raffinaderij van Gazprom Neft verwerkt normaal honderdduizenden vaten olie per dag. Door de aanval zijn er zorgen over brandstoftekorten in Rusland. Er zijn geen gewonden gemeld. De Verenigde Staten hebben krachtige luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger was dat een reactie op Iraanse aanvallen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Bij de Zuid-Iraanse kustplaats Sirik waren volgens Iraanse staatsmedia meerdere explosies te horen. Iran noemt de Amerikaanse aanval een schending van de afspraken over het beëindigen van de oorlog en waarschuwt dat de VS verantwoordelijk is voor de gevolgen ervan. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot 3.685. Ook raakten ruim 16.700 mensen gewond. De zwaarste schade is in de kuststreek La Guaira, ten noorden van de hoofdstad Caracas. Volgens de regering gaat de beschadigde internationale luchthaven daar zo snel mogelijk weer open voor commerciële vluchten. Humanitaire vluchten kunnen er nu al terecht. Over het aantal vermisten is onduidelijkheid. De overheid spreekt van duizenden, een speciale website van tienduizenden. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
7: Koop je stroopwafels lekker op de markt bij Stroopie Wafel. Van heerlijke verse stroopwafels tot makkelijk mee te nemen kruimels. Heerlijk vers voor jou gemaakt en zelfs ook glutenvrij. Vergeet Stroopie Wafel niet te volgen op TikTok of bezoek hem live op de markt. Dinsdag tot en met zaterdag in Groningen en op vrijdag ook in Haren en op zaterdag ook in Winschoten.
8: Op de Veenhoeve draait alles om puur en lokaal. Daar proef je heerlijke zuivel direct van onze boerderij. Romige zelfgetapte melk, vla, yoghurt, heerlijk ijs. Maar ook groente, fruit en vlees van de streek. Alles lokaal, vers en met liefde gemaakt. De Veenhoeve, daar tap je het leven vers.
9: De Radio Continu On Tour Show. Zaterdag 18 juli.
10: Marktplein in Emmen.
9: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
10: Christero,
9: Daan,
10: Kai Hendricks,
9: Nicky Milou,
10: Martijn Dauma,
9: Joey Nicolai,
10: Joy Woelders,
9: Antonio Hoogsen,
10: Spang,
9: Dennis van Dam,
10: Marco de Hollander,
9: Manuel,
10: Arjon Oostrom,
9: Romy Montero,
10: Ray Benjamin,
9: Belinda Kinnaar,
10: Ancora,
9: Janie,
10: Danny Christian
9: en
10: Frans Duits.
9: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio.
10: En natuurlijk de videostream in de app.
9: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
10: De toegang is gratis.
11: Wij maken je radio weer gezellig.
12: Al meer dan 25 jaar.
11: Radio Continu. I love you.

de muur. De eenzaamheid die drijft hem voort. Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Steiger Tools in Burgum voor al uw steiger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op steigertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en overschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: Bestel op steigertools.nl en gebruik de actiecode continu voor uw korting.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl. Voor de keuken van je leven.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Alle top sanitair en tegels voor jouw badkamer koop je bij VS Sanitair. Superscherp geprijsd. En bij ons kun je eindeloos mixen, matchen en ideeën opdoen. Je vindt het in onze winkel en outlet aan de Rijksweg in Smilde. Ontwerp in 3D? Wel nee. Wij denken eenvoudig met u mee. We bezorgen en installeren zelfs bij u thuis. VS Sanitair.nl. Dus doe maar VS Sanitair, dan doe je al gek genoeg.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken, koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
9: Oh yeah.
8: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach. Er is altijd iets te doen.
11: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
14: Radio Continu.
13: Erik geeft nooit meer.

0: feest is.
1: De ochtends vroeg tot 's avonds laat.
2: Heel veel mooie muziek.
3: Dat het gewoon het gezelligste station is.
4: Een dag zonder continu is een dag niet geleefd.
5: Ach, continu is gewoon van ons allemaal.

0: tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1+1 gratis. Alle Magnum.

0: altijd en overal scootmobiel zijn? B&T Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco, de beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%. Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Carparts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsgroningen.nl.
7: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl of kom naar Nieuw-Weerdingen. Dat is direct meenemen en met ruim 3000 zwembaden de grootste keus van Nederland.
8: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
9: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
10: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
13: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
15: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De noordelijke opleider in veiligheid. Zet de tijd op 8 uur.
16: Radio Continu. Nieuws.
17: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws. Iran heeft vergeldingsmaatregelen aangekondigd tegen de VS na Amerikaanse luchtaanvallen op doelen rond de straat van Hormuz. Er zouden op meerdere locaties, waaronder het eiland Keshem en de havenstad Bandar Abbas, explosies te horen zijn geweest. Teheran noemt de aanvallen een schending van de recente vredesafspraken en zegt zijn nationale veiligheid te zullen verdedigen. De Amerikaanse aanvallen volgden nadat eerder 3 tankers in de straat van Hormuz waren getroffen. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten tijdens een controle. Volgens ICE probeerde de man met zijn auto een dienstvoertuig te rammen, waarna een agent uit zelfverdediging zou hebben geschoten. De man zou al tientallen jaren in de VS hebben gewoond en bezig zijn geweest met het aanvragen van een werkvergunning. De toedracht wordt nog onderzocht. Uit de reconstructie van de Volkskrant is gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD er vlak voor de Russische invasie van Oekraïne nog altijd van uitgingen dat een aanval onwaarschijnlijk was. Ze zouden zich hebben gebaseerd op een betrouwbare bron binnen het Russische veiligheidsapparaat, die zelf niet op de hoogte bleek van de oorlogsplannen van Poetin. Net voor de invasie werd de dreiging opgewaardeerd van onwaarschijnlijk naar mogelijk. Volgens de betrokkenen een ernstige inschattingsfout. Oekraïne heeft met drones de grootste olieraffinaderij van Rusland geraakt, in Omsk in Siberië. Volgens Reuters ligt de raffinaderij zo'n 2700 kilometer van door Oekraïne gecontroleerd gebied. De aanval veroorzaakte brand en schade aan belangrijke productieeenheden. De raffinaderij van Gazprom Neft verwerkt normaal honderdduizenden vaten olie per dag. Door de aanval zijn er zorgen over brandstoftekorten in Rusland. Er zijn geen gewonden gemeld. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
2: Koop je stroopwafels lekker op de markt bij Stroopie Wafel. Van heerlijke verse stroopwafels tot makkelijk mee te nemen kruimels. Heerlijk vers voor jou gemaakt en zelfs ook glutenvrij. Vergeet Stroopie Wafel niet te volgen op TikTok of bezoek hem live op de markt. Dinsdag tot en met zaterdag in Groningen en op vrijdag ook in Haren en op zaterdag ook in Winschoten.
3: De Radio Continu On Tour Show. Zaterdag 18 juli. Marktplein in Emmen. Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van Christen Roo, Daan, Kai Hendricks, Nicky Milou, Martijn Dauma, Joey Nicolai, Joy Woelders, Antonio Hoogsen, Spang, Dennis van Dam, Marco de Hollander, Manuel, Arjon Oostrom, Romy Montero, Ray Benjamin, Belinda Kinnaar, Ancora, Janie, Danny Christian en Frans Duits. Uiteraard is het weer live te volgen via de radio en natuurlijk de videostream in de app van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. De toegang is gratis.
18: Wij maken je radio weer gezellig.
19: Al meer dan 25 jaar. Radio.

zou je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One van Vodafone
3: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Zomerdeals bij JH de Meubelconcurrent. Er moet ruimte gemaakt worden in de showroom voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Je vindt JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
5: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het noorden. Man en Mag met ch.nl.
4: Bij Matrasconcurrent moet ruimte gemaakt worden voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Zorg dat je er snel bij bent. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: Goedemorgen!
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
9: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2+2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
14: Vakantie!
13: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk
17: op Radio Continu.
16: Erik geeft nooit genoeg.
18: Want het is nooit te laat en het wordt nooit te vroeg.
19: Robin van Herwijnen, de nachtploeg van de kroeg.
20: Deze nacht, die gaat totaal weer anders dan gedacht. We feesten tot het zonlicht naar ons lacht.
19: 00 Party Crowd, featuring zanger Alex, Fiesta aan de Costa. Fiesta.

0: Het zonnetje van je radio. Radio Continu.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet.

0: Wij zijn er voor de artiesten. De artiesten zijn er voor ons. Maar we kunnen niet zonder jou, jou als luisteraar.
1: Radio Continu.
0: Want 1 en 1 is 3. Dankjewel.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Woonvoordeelslag Haren. De gordijnwinkel en vloerenspecialist. Een breed assortiment vloeren, kasten op maat, gordijnen en raamdecoratie tegen de meest scherpe prijs. Confectie van gordijnen en vouwgordijnen uit eigen atelier. Verras jezelf, want voordelig en stijlvol wonen doe je bij Woonvoordeelslag Haren. De woonspecialist.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, met Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Creatief bezig zijn? Dat begint met de juiste materialen. En die vind je bij Stuifzand Allerhande Hobby en Creatief. Een winkel vol inspiratie. Van schilderen en breien tot kaarten maken en fournituren. Bezoek ons in Zuidwolde, Hoofdstraat 57. Rolstoelvriendelijk en met gratis parkeren voor de deur. Of shop online via hobbykoopjes.nl.
2: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
6: Maar waar moet je heen?
5: Naar Van der Veen.
6: De zwembad en jacuzzi specialist van het noorden.
5: Bijna alles uit voorraad geleverd.
6: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
5: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
6: Dat is direct meenemen en...
5: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzis, de grootste kust van Nederland.
7: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
8: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
7: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
10: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 9 uur.
4: Radio Continu. Nieuws.
5: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de schorsing van het Russisch Olympisch Comité voorlopig opgeheven. Daarmee komt een terugkeer van Russische sporters richting de Olympische Spelen van 2028 dichterbij. De schorsing gold sinds 2023 vanwege de inlijving van sportorganisaties uit bezette Oekraïnse gebieden. Het IOC zegt nog geen besluit te hebben genomen over deelname onder Russische vlag of met het volkslied. Oekraïne reageert kritisch en wil dat de beperkingen voor Russische sporters van kracht blijven, zolang de oorlog voortduurt. Iran heeft vergeldingsmaatregelen aangekondigd tegen de VS na Amerikaanse luchtaanvallen op doelen rond de straat van Hormuz. Er zouden op meerdere locaties, waaronder het eiland Keshem en de havenstad Bandar Abbas, explosies te horen zijn geweest. Teheran noemt de aanvallen een schending van de recente vredesafspraken en zegt zijn nationale veiligheid te zullen verdedigen. De Amerikaanse aanvallen volgden nadat eerder 3 tankers in de straat van Hormuz waren getroffen. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten tijdens een controle. Volgens ICE probeerde de man met zijn auto een dienstvoertuig te rammen, waarna een agent uit zelfverdediging zou hebben geschoten. De man zou al tientallen jaren in de VS hebben gewoond en bezig zijn geweest met het aanvragen van een werkvergunning. De toedracht wordt nog onderzocht. Uit de reconstructie van de Volkskrant is gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD er vlak voor de Russische invasie van Oekraïne nog altijd van uitgingen dat een aanval onwaarschijnlijk was. Ze zouden zich hebben gebaseerd op een betrouwbare bron binnen het Russische veiligheidsapparaat, die zelf niet op de hoogte bleek van de oorlogsplannen van Poetin. Net voor de invasie werd de dreiging opgewaardeerd van onwaarschijnlijk naar mogelijk. Volgens de betrokkenen een ernstige inschattingsfout. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
6: Continu verkeersupdate.
7: Dankjewel, goedemorgen. Het is de woensdagochtend, 9:02. Met vertraging in het land, de A20 richting Hoek van Holland. Nieuwekerk aan de IJssel, Terbrechtseplein, 5 kilometer, 22 minuten door wegwerkzaamheden. En snelheidscontroles, A1 richting Amsterdam, Amersfoort-West, 34,8. A4 richting Rotterdam, de Belgische grens, 245,1. En de A7 richting Groningen, Ouderschans, staan ze bij 244,9. Hij is wakker en hij is erbij. Jeffrey Heesen, goed. Goedemorgen!
8: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
9: Ben je op zoek naar personeel? Plaats je vacature op de radio. Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
10: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl. Of kom naar Nieuw-Weerdingen, dat is direct meenemen. En met ruim 3000 zwembaden, de grootste keus van Nederland.
9: De ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
11: Goedemorgen, dit is Radio Continu. Tot 12 uur vanmiddag is dit de ochtend met Kevin.
12: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
11: Altijd gezellig.

0: Henk Wijngaard, Kilometer Vreters, Bryan Adams, Summer of 69.
1: De ochtend met Kevin.
0: En Wesley Bronckhorst, Samantha Steenwijk in mijn armen. En nogmaals, hij is de gast. Een groot studioapplaus. Jeffrey Heesen, goedemorgen.
2: Yo, yo.
0: Hoe gaat het met je?
2: Nou, het gaat eigenlijk hartstikke goed met me. Een paar uurtjes geslapen, maar dat heb ik er allemaal voor overgekeken. Ik ben er gewoon fris en fruit. Nou, fris en fruit laten we even achterwege. De koffie smaakt goed. Ja. Het ritje was goed. Nee, het gaat lekker met me. Hier ook?
0: Mooi. Jazeker. Ja, mooi. Ja, ja. Jij bent er, dus dan gaat het automatisch goed. Jazeker. Hé, hey, kort dagje, want gisteravond had je een heel bijzonder concert waar jij helemaal vooraan mocht staan ook.
2: Ja, we stonden bij Bruno Mars. En ik denk, ja, die laten we ons niet voorbij gaan, zeg maar.
0: Nee, je had hem nog gebeld, hè, met de vraag om even een avondje uit te stellen. Maar ja, uiteindelijk.
2: Ik zeg, nee jongen, weet je wat het is? Misschien kom ik ook wel even naar Continu. Hij belde wel af onderweg hier naartoe. Dus vandaar dat ik ook alleen zit. Ik had jou nog geappt dat hij meekwam. Maar...
3: Ja,
2: dat was zo'n bijzondere avond. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik ook nog in een hele euforisch gevoel zit. En ook aan het denken ben van wat heb ik allemaal gezien. Ik wil dat even laten verwerken. Ik heb veel shows mogen zien, ook van heel veel grootheden. Michael Bublé, Tom Jones, Jesse J. En ik heb best wel wat mensen mogen zien. Natuurlijk op Nederlandse bodem heb ik alles wel gezien. Maar de show die ik gisteren gezien heb, staat echt stipt op nummer 1.
0: Waar zat het hem in? De soul in de muziek? Zat het in de show aan zich, he, met de effecten of zo?
2: De ene keer dan speelt hij arrangementen met een mariachi bandje. En dan in één keer zit je in soul. Je moet denken aan James Brown, Temptations, Manhattans, Cool and the Gang, The Tramps. Maar dan is het alles bij elkaar en dat maakt dan Bruno Mars. Nou, dat is echt kippenvel als ik erover praat. Wat ik gisteren gezien heb en ook die opening, joh, gewoon. Ja, ik kan het gewoon niet zo goed verklaren wat ik eigenlijk mee heb gemaakt. Dus dat is. Ik zit nog een klein beetje daar, terwijl ik hier vandaag voor de promo van de nieuwe single Loco zit. Maar ik zit nog een beetje Loco in gedachten bij Bruno Mars. Maar dat is. Ja, luisteraars, als je ooit de kans krijgt om daar naartoe te gaan, alsjeblieft ga daar naartoe. Want je weet niet wat je meemaakt. Of je zijn liedje nou kent of niet. Het is één grote. Het is magie.
0: Ja, ja. Nee, gaaf. Nee, maar ik zie dat er stralend in je ogen inderdaad terug.
2: En
0: dat
2: 3 uur geslapen, maar ik straal nog steeds.
0: Nee, maar dat is prachtig. Kijk, een beetje, muziek verbindt en dat weet je als geen ander. Hè? Ja, je bent zowel op de achtergrond als op de voorgrond bezig
2: dat
0: met muziek.
2: Dat is ook zo. En ik ben echt een muziekman. Ik hou van live muziek, ik hou van show, ik hou van dansende mensen en ik hou van vermaakt worden ook, hè. Want ik vermaak ook heel graag mensen. En als ik dan ook naar shows ga, naar zo'n Bruno Mars, dan probeer ik daar ook weer iets van op te steken. Ook al is dat van zo'n groot niveau, dat zie je alleen maar bij hem op het podium. Maar je kan wel elementjes uithalen. Misschien ook weer voor jezelf. En ik heb al wat een en ander opgeschreven. Dus,
0: dat wou ik inderdaad nog naartoe. Want heb jij dan ook, wanneer je zo Bruno Mars dan ziet op het podium, krijg je dan ook inspiratie?
2: Ontzettend veel. Ik hou echt van een swingende band. Ik hou van dat als. Hij was gisteren ook een paar minuten even weg. Maar je miste hem niet, want de show en de band ging gewoon door. En heel de vibe die bleef in de show. En dat zijn elementen die moet je dan oppikken en opschrijven. Van hoe kan je dat dan aanpakken? Want je wil dat de show niet stil gaat zijn. Ja. Dat hou ik bij mijn eigen show ook niet van. Ik knal ook altijd 2,5 uur door. En wat je bij hem dus ziet, en dat vind ik heel bijzonder. Hij speelt piano, hij speelt gitaar, hij speelt op percussie. Hij doet van alles een beetje, wel op het hoogste niveau. Als ik naar mezelf kijk, ik speel een beetje drum, ik speel wat piano, ik speel accordeon. Ik kan 3 akkoordjes, wel heel slecht hoor, gitaar, maar ik kan het wel, zeg maar. Dus ik zit aan te denken, moet ik dat misschien ook niet gewoon een keer, als ik weer een show wil doen. Nou, september heb ik een show in de Kerstouw, die is dan helaas uitverkocht, mensen. Maar moet ik dat dan gewoon niet naar voren brengen ook? En zo denk je er dan over na als je thuis bent. Wat heb ik gezien, dat heb ik gezien. Ja, dus dat neem je allemaal mee, Kevin.
0: Ja, nee, maar dat is gaaf. Ja. Dat is gaaf. Oké, dus we kunnen het een en ander extra's gaan verwachten tijdens jouw shows binnenkort.
2: Ik ga ook bovenop op een Cadillac staan te zingen.
0: Hey, te gek, man. Wij duiken sowieso even richting het ABC'tje. Jouw muzikale voorkeur.
2: Het is anders, denk ik. Maar...
0: Ja, het is echt compleet anders. Ja. Ja. Wat je net al eigenlijk al een beetje schetste over jezelf is natuurlijk. En daar hadden we de vorige keer natuurlijk ook over bij ons in de studio. Is dat, je ademt muziek. En met name echt muziek van toen.
2: Ja.
0: En dat zien we zo meteen ook terug in het lijstje. Dat gaan we zo meteen even bijpakken. Dat vind ik leuk. Hey, en zullen we allereerst. Misschien dat jij net vanuit een zonnige omgeving komt. Ik krijg verschillende appjes over het land met hier en daar zon. Hier zojuist al even regen bij onze studio. Zullen we alles eerst even terug naar 2015 naar jouw single? Mag de zon laten schijnen?
2: Nou, laat hem maar komen dan.
0: Ja, laat maar een goed idee.

0: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal. En via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
1: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
2: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
3: Gratis bezorging.
4: Carparts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. Carpartsgroningen.nl.
5: Heb je

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
8: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Hansen.

0: Het Radio Continu weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
2: Het is een groot deel van het land vandaag bewolkt. Nagenoeg praktisch overal droog. Alleen het noorden van het land. Later op de dag komt er vanuit het westen steeds meer ruimte voor de zon. Wordt het tussen 20 en de 27 graden. Komende dagen wordt het zonniger, ook warmer, tussen de 25 en 29 graden. Dus ik zie bij in de tussentijd al een aantal reacties ten aanzien van het ABC'tje. Stemmen kan, je ziet in de tussentijd het ABC'tje al in de app. Gaan we zo meteen even bespreken, Jeffrey. Want het is een leuk samenstellijstje. Ja,
0: continu verkeersupdate.
2: Vertragingen zijn er niet, wel snelheidscontroles. A1 richting Amsterdam, Amersfoort-West, 34,8. De A2 richting Eindhoven bij Meersen, 250,2. En de A6 richting Lelystad, Almere-Oostvaarders, 69,3.
0: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
3: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
0: Radio Continu.
3: Erik G. Nooit.

0: dat is nog steeds magie geweest. Alleen, ik heb ook andere artiesten uit het vak, ik zal geen namen noemen, ook gehoord dat het heel moeilijk samenwerken was om met Brace studioafspraken en dergelijke te maken. Maar daar heb jij volgens mij helemaal geen moeite mee gehad.
1: Misschien heb ik er ooit moeite mee gehad met Brace, maar het is altijd goed gekomen. Nou ja, Brace is gewoon Brace en er is één Brace in Nederland, dat is hij. Hij heeft een goud stemmetje. Ik vind het een van de beste zangers die ik ken, dat meen ik serieus. Maar soms is Brace gewoon Brace en dan komt hij iets later als verwacht, zeg maar.
0: Drie kwartier later of zo.
1: Ja, inderdaad. Nou ja, toen we hier waren, was hij aardig op tijd met me.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: Gooi hem dicht. Ja. Nou ja. Nou, Brace is een heel bijzonder persoon. En wat je zegt, magische samenwerking, dat is het nog steeds. We doen nog heel veel shows samen. En we luisteren wat dat betreft ook altijd naar de fans. Wanneer is het weer tijd voor weer een nieuwe Haitian en Brace? We hebben hem nog niet gepland staan. Maar we draaien nog heel veel shows samen met alle liedjes die we gemaakt hebben. En dat doet ons ontzettend goed om te zien dat de mensen het ook nog leuk vinden, zeg maar.
0: Ja, ja. Hey, maar stel, hè, tijdens het nieuwe concert, dan play hem ook een beetje richting het einde van de avond. Dat je zeker weet dat hij erbij is.
1: Ja, maar dan zorg ik ook wel alvast dat hij er is, zeg maar.
0: Ja, precies. Nee, maar is lekker. Nee, maar alle gekheid op een stokje. Maar het is natuurlijk geweldig hoe jullie dat samen hebben kunnen laten vloeien.
1: Het is gewoon... Hij kwam toen de tijd uit een hele andere wereld. En ik ook. En we hebben dat in een blender gestopt. We hebben... de identiteit van de producer, Willem van der Heijden, destijds. Mijn identiteit, die van Brace, je stopt het allemaal bij elkaar. En dan krijg je dus de sound die we dus destijds gemaakt hebben. En we hebben begin van het jaar hebben we nog een samenwerking gedaan met de Afro Bros en Billy Dans. Meisje 2.0. Ja. Dit jaar uit 97.
0: Ja, dan de positieve versie.
1: Vroeger was ze zo lelijk als de nacht. Ja, en we kwamen zo'n half jaar geleden tegen in Curaçao. Toen was ze aardig opgedroogd, kan ik je vertellen.
0: Het was donker.
1: Dus we zijn nog steeds heel veel bezig met elkaar. En we maken leuke dingen mee. Ik heb daar een show in, wat ik al zei, 13 september in Natuur Theater de Kerstzaal, die uitverkocht is. En dan verwacht ik natuurlijk ook wel weer dat hij erbij is. En dan gaan we weer een ontzettend leuk blokje neerzetten met z'n tweeën. En ja, weet je, Heesje en Breesje, dat zal altijd wel blijven bestaan, denk ik.
0: Tuurlijk. Hey, over muziek gesproken en over toen. Wij hebben het ABC'tje. En drie opmerkelijke eigenlijk. Ik had eigenlijk ergens verwacht. Ik denk, hij zal misschien wel met inderdaad een James Brown komen.
1: Ja, dat zou wel gekund. Vind ik ook mooi.
0: Maar echt Nederlandstalig. Maar dan ook echt de klassieketjes van toen.
1: Ja. Nee, zeker. Nou ja, goed. Wat je zegt, ook zo'n James Brown en zo had gekund. Maar dan had je me heel het alfabet moeten geven in plaats van ABC. Dan had ik er best van in kunnen vullen.
0: Ja.
1: Nou ja, ik heb... Waar wil je mee beginnen? Je wil met allemaal of...
0: We kunnen ze erbij pakken, hoor. Er staat in de app ook Frans Bauer.
1: Ja.
0: Brode Rozen.
1: Brode Rozen vallen tranen. By far het allermooiste liedje van Frans. En misschien wel het mooiste levensliedje ooit. Ik vind het... Ja, ik vind die tekst, die emotie, die stem, hoe dat die man dat toen, voor de jaren 90 is dat volgens mij.
0: Ja.
1: Emil Hartkamp heeft het ook gemaakt. Ja, ik vind het gewoon bij far het mooiste liedje wat er bestaat, joh, van Frans. Ja. En ik moet je zeggen, als ik zing hem wel eens thuis mee, dan kan ik hem ook niet helemaal meezingen. Dan schiet ik zo vol, weet je wel. Ik zie ook een beeld voor me, ja, en dan kijk ik naar die foto. En ja, ik vind het zo'n emotionele bedoeling, dat liedje. Als ik ook even soms niet lekker in mijn vel zit, dan draai ik het in de auto en dan kan ik even lekker helemaal... wegbedwelmen in de emotie van dat liedje.
0: Ja.
1: En dat vind ik een heel bijzonder liedje.
0: Maar dat vind ik wel knap, hoor, met dat je zegt. Kijk, je werkt met muziek. Je bent

0: ik liedjes schrijf. Ik heb ook hele zware liedjes op de plank liggen die ik geschreven heb op een niet zo'n fijne dag, zeg maar. Dat ik ook echt een rolluiken dicht deed thuis of op mijn kantoor. Dat ik even met één spot boven mijn hoofd en een pen en een papiertje dat ik aan het schrijven ben. Dat ik die hele zware dag voor me wegschrijf. Ja. Muziek is gewoon emotie. En dat voel je gewoon. En ik vind, als je een muzikant bent en je voelt geen muziek, dan ben je ook geen muzikant.
1: Nee.
0: Ik denk dat ik dat misschien vinden mensen het heel hard als ik het zeg, maar zo voel ik het wel.
1: Ja. Nee, maar dat is ook jouw gevoel natuurlijk, ja. Hè? En ja, nee, absoluut waar. Zeker. Ja.
0: Dus dat is een van die liedjes. Ja. Over Rode Roos van het Trein.
1: Ben Kramer. Ja. Legende ook.
0: Oh.
1: De oude muzikant.
0: Ah, dat is toch een van de beste zangers die ons landje rijden, ja. Ben Kramer. Ik heb de oude muzikant heb ik mogen zingen in de Ziggo Dome 2 jaar geleden. Muziekfeest van het jaar, samen met de clown. Heel klein en dan met heel de Ziggo Dome. En dat was ooit een droom van me om dat te mogen doen. Omdat ik Ben Kramer, die adoreer ik. Ik vind die man, ook die platen van vroeger. Die krachtige, die sterke stem die hij dan naar voren haalt. En die lange uithalen met vibrato erin. Ja. Dat vond ik als kind al helemaal geweldig. Vond ik echt een machtige stem hebben, die man. Dus ja, en dan
1: dat is die single Vrede van hem ook, hè? Ook zo'n typische platen die alleen Ben Kramer zou kunnen doen.
0: Maar heb je die man wel eens Engelstalig horen zingen? Dat is bizar.
1: Nee, wow. Dat niet. Ja? Ja. Kan hij dat goed?
0: Ja. Ja, die man. Ja, ik vind het een wereldstem, die man.
1: Ja.
0: En die liedjes ook, en dan de oude muzikant. Ik ben ook nog best wel heel erg fan van Parijs tegenwoordig. ook wel door Rob Kemps, weet je wel.
1: Ja.
0: En door mijn zusje en door mijn zwager, die gingen er regelmatig heen.
1: Ja.
0: Ik ben 2 keer in Parijs geweest. En als je dan de oude muzikant opzet van Ben Kramer, de oude straten van Parijs, dan komt alles samen in mijn hoofd, zeg maar.
1: Oh ja, precies. Het beeld is meteen daar. Ja, heerlijk. Hey, NC, ja, legendary. Helaas niet meer onder ons, maar Koos Albert.
0: Koos Albert, Zijn het je ogen. Dat is toch ook gewoon het liedje wat van Nederland is. Als je praat over het Nederlandstalige stuk levenslied, Zijn het je ogen. Zijn het je ogen vind ik ook zo goed. Want ik heb de versie van Koos is vlot. Je kan er een foxtrotje op dansen. Je kan er op heen en weer bewegen. Ik heb zelf ooit een keer een ballad gemaakt van Zijn het je ogen. Die zing ik regelmatig nog in de show van me. Ook bij concerten. Dat liedje is zo goed dat het niet uitmaakt of dat je snel zingt. Of je kan het in een hele andere timbre leggen als je het langzaam zingt. Je kan het verwoorden. Ik word ook heel vaak opgeboekt om ceremonies bij bruiloften, zeg maar, te zingen. Dus zing ik op een heel rustige manier. Zijn het je ogen? Is het je stem? Dan krijgt het een hele andere.
1: Ja, ik wou net zeggen.
0: Een hele andere klank. Ja. En dan is Zijn het je ogen in één keer heel anders. Dus ik vind dat liedje zo. Ja, zo legendarisch. Ja, die mocht niet ontbreken vandaag.
1: Nee. Oké. Okay. Ik ben heel erg benieuwd. Jij als luisteraar mag stemmen. 11:15 gaan we diegene draaien met de meeste stemmen. Dus je hebt nog eventjes de tijd. Maar Frans Bauer, Ben Kramer en Koos Albert zijn alle drie legendes. Dus één van alle drie is uiteindelijk goed.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja. Hey, wij hebben hier iets voor jou liggen. Daar komen we zo meteen nog eventjes op. Duiken we allereerst nog even richting een plaatje waar je eigenlijk geen inspiratie meer voor vond. Totdat je bijna de studio zou verlaten. Dat je heel even richting de wc ging.
0: Plasje.
1: Dat dit in één keer bij je omhoog kwam.
0: Ja, nou dat is. Jij praat natuurlijk over Bailando.
1: Ja.
0: Zal ik het nog één keer vertellen?
1: Ja, doe maar.
0: Ik was in afronding met Belen van der Rijn en Quincy Wilson voor de kerstzinger van Monique Smit. Wat een hele toffe plaat die we gemaakt hadden. Avond van tevoren had ik in de kroeg gezeten. Ik zei, jongens, morgen vroeg ben ik bij jullie. We ronden die plaat af, we leveren hem af. Monique blij, iedereen blij. En we hadden afgesproken om nog even door te gaan om voor mij een plaat te kunnen maken. Maar ik had helemaal geen zin in. Ik had een kater van Tokio. En ik zeg op een gegeven moment, er stond een beat te lopen. Ik zeg, ik kom er niet in. Ik zeg, ik ga een plasje plegen. Ik kom zo mijn sleutels pakken. Ik zeg jullie gedag en ik ga naar huis. Ja, ik ga ook naar huis en ik heb ook geen zin. En ik zat te plassen en ik denk, alle woorden die je zei ben ik al vergeten. Want ik wil bij Lando. Dat was hem. Ja, toen was hij geboren.

0: Corrie Konings en een heel apart gevoel van binnen. Jeffrey Heze en Bailando. Ja, dat ontstaat ervan. Dat is altijd prachtig.
1: Ongekend, hè?
0: Ja. Hey, ik ga er even bij staan, Jeffrey. We hebben hier iets...
1: Moet ik wel bij staan of niet?
0: Nee. Je mag er wel blijven zitten. Nee. Ik zei het al. We gaan je zo meteen even iets overhandigen. Ja. Je moet er wel iets voor doen. En ik maak er geen schekscheren. Het alleen het grapje. Kan je rennen? Maar nee. Je kan rustig blijven zitten. We moeten alleen even een krabbeltje van je hebben.
1: Een krabbeltje. Oké. Okay. Ja. Je gaat er niet mee naar de bank, geloof ik, hè?
0: Nee. Dat hebben we al gedaan met een ander. Dus we hebben hier... je ziet de wand achter jou. De wand is iets wat leeg. En we willen hem eigenlijk een beetje opvullen.
1: Nou, dat oké. Okay. Nou.
0: Dus we hebben voor jou hebben speciaal iets. Je mag hem even uitpakken.
1: Wel nog spannend ook, mensen.
0: Ja, dit is wel heel spannend, hoor. Daarnaast hebben we een stift liggen. En daar is die krabbel zo meteen eventjes voor nodig.
1: Oké.
0: En dan kom je officieel... Ja, daar schrik je van.
1: Ja, hey. Dat is hem.
0: Ja, dat is hem wel.
1: En hij is multifunctioneel, hè?
0: Hey, dat bedoel ik maar
1: geen
0: even.
1: Geen muggen, geen muizen, helemaal niks meer als je hem hier ophangt, hè?
0: Alles schrikt af.
1: Hey, maar zal ik er even mijn krabbeltje bij zetten? Ja, wel leuk dat ik hier vereeuwigd word in de studio.
0: Ja, je komt op de Wall of Fame bij ons in de studio. Je komt officieel aan de muur te hangen. Dus als jij je krabbel erop wil zetten, dan mag je hem er zo meteen zelf in hangen. En dan, Jeffrey Heese, wat dat betreft, elke dag kunnen we tegen jou aankijken.
1: Wauw.
0: Mooi man. Hoppakee.
1: Nou, hij gaat er tegenaan, hoor.
0: Hey, en dan gaan we zo meteen, jouw nieuwe single natuurlijk even draaien. Loco.
1: Ik was bijna vergeten dat ik hem had.
0: Ja, dat is ook zo. Ja, Loco. Ja, is er ook nog. Ja. 4 weken geleden heb je hem officieel uitgebracht.
1: Ja. En 4 weken pas, hè. Ken je nagaan hoe snel dat allemaal gaat. Hij is nog best wel pril, maar het gaat echt, het gaat ontzettend hard, moet ik zeggen.
0: Het stormlopen.
1: We maken natuurlijk, ik heb heel wat content dagen erop zitten en we hebben heel veel TikToks opgenomen, dus we blijven ook wel strooien. En ik merk ook dat de mensen het ontzettend leuk vinden. Maar hij gaat echt als speer. Hij gaat richting de 700.000 streams binnen een maand, weet je wel. Dus ik ben ontzettend, ontzettend trots.
0: Ja, en los van wat je allemaal doet, hè, want we hadden het net buiten de uitzending al eventjes over en daar word je dagelijks mee geconfronteerd ook.
1: Ja.
0: Is natuurlijk Justin en Cheerio, ja. Waar je natuurlijk ontzettend hard aan gewerkt hebt op de achtergrond. En dat doe je ook nog voor menig artiesten op dit moment ook nog.
1: Ik doe het voor heel veel artiesten en dat vind ik ook het mooiste wat er is. Ik vind het voor mezelf heel mooi om liedjes te schrijven en om het te brengen op de bühne. Als het dan iets wordt, dan is het helemaal een cadeautje natuurlijk. Maar of het nou voor mezelf is of voor iemand anders of Just in the Wild. Weet je, ik vind het gewoon elk liedje wat uit mijn pen mag komen, dat vind ik een muzikaal kindje wat naar voren komt. Of wat geboren wordt, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus dat vind ik, dat is het mooiste wat er is.
0: Ja.
1: Zo Loco is ook weer, zeg maar, zo'n liedje wat ontstaat is in de studio, dansend gemaakt, met shirtjes uitgetrokken, zwaai boven ons hoofd. Je weet dat je me loco maakt, weet je wel. Dus, ja, muziek blijft gewoon heel bijzonder, blijft gewoon een heel mooi spelletje.
0: Ja. Gaaf. Wij gaan die even draaien, Jeffrey. Dankjewel weer dat je hier was. En we gaan elkaar heel snel weer zien. Je bent er niet bij de tours.
1: In verband met vakantie. Een keertje lukken.
0: Ja, maar dat komt wel goed. Dat gaan we wel een keer prikken. Dat moet een keer lukken.
1: Nou, laten we ervoor gaan.
0: Jeffrey Heese, dankjewel. Studio applaus. Hey.

0: De Ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
1: Creatief bezig zijn, dat begint met de juiste materialen. En die vind je bij Stuifzand Allerhande Hobby en Creatief. Een winkel vol inspiratie. Van schilderen en breien tot kaarten maken en fournituren. Bezoek ons in Zuidwolde, Hoofdstraat 57. Rolstoelvriendelijk en met gratis parkeren voor de deur. Of shop online via hobbykoopjes.nl.
2: Woonvoordeel Slagharen, de gordijnwinkel en vloerenspecialist. Een breed assortiment vloeren, kasten op maat, gordijnen en raamdecoratie tegen de meest scherpe prijs. Confectie van gordijnen en vouwgordijnen uit eigen atelier. Verras jezelf, want voordelig en stijlvol wonen doe je bij Woonvoordeel Slagharen, de woonspecialist.
3: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
7: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 10 uur.
10: Radio Continu. Nieuws.
11: Dit is Jos Duistra met het Radio Nieuws. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de schorsing van het Russisch Olympisch Comité voorlopig opgeheven. Daarmee komt een terugkeer van Russische sporters richting de Olympische Spelen van 2028 dichterbij. De schorsing gold sinds 2023 vanwege de inlijving van sportorganisaties uit bezette Oekraïnse gebieden. Het IOC zegt nog geen besluit te hebben genomen over deelname onder Russische vlag of met het volkslied. Oekraïne reageert kritisch en wil dat de beperkingen voor Russische sporters van kracht blijven, zolang de oorlog voortduurt. Iran heeft vergeldingsmaatregelen aangekondigd tegen de VS na Amerikaanse luchtaanvallen op doelen rond de straat van Hormuz. Er zouden op meerdere locaties, waaronder het eiland Keshem en de havenstad Bandar Abbas, explosies te horen zijn geweest. Teheran noemt de aanvallen een schending van de recente vredesafspraken en zegt zijn nationale veiligheid te zullen verdedigen. De Amerikaanse aanvallen volgden nadat eerder 3 tankers in de straat van Hormuz waren getroffen. Een agent van de Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft in Houston een Mexicaanse man doodgeschoten tijdens een controle. Volgens ICE probeerde de man met zijn auto een dienstvoertuig te rammen, waarna een agent uit zelfverdediging zou hebben geschoten. De man zou al tientallen jaren in de VS hebben gewoond en bezig zijn geweest met het aanvragen van een werkvergunning. De toedracht wordt nog onderzocht. Uit de reconstructie van de Volkskrant is gebleken dat de Nederlandse inlichtingendiensten AIVD en MIVD er vlak voor de Russische invasie van Oekraïne nog altijd van uitgingen dat een aanval onwaarschijnlijk was. Ze zouden zich hebben gebaseerd op een betrouwbare bron binnen het Russische veiligheidsapparaat, die zelf niet op de hoogte bleek van de oorlogsplannen van Poetin. Net voor de invasie werd de dreiging opgewaardeerd van onwaarschijnlijk naar mogelijk. Volgens de betrokkenen een ernstige inschattingsfout. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden.
12: Tot zover het radio nieuws.
9: Continu verkeersupdate.
13: Met een vertraging op de A2 richting Utrecht, knoop het Empel, Waardenburg 10 kilometer, een half uur vertraging. Snelheidscontroles A1 richting Amsterdam, Amersfoort West 34.9. A12 richting de Duitse grens bij Zevenaar 146.7. En de A50 richting Apeldoorn, daar word je gecontroleerd bij Epe 215.9.
9: Flitser, aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
13: Titelsong van de dag. Gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Dat wordt een leuke.
14: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jong gebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
15: Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl.
0: De ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
9: Goedemorgen. Dit is Radio Continu. Tot 12 uur vanmiddag is dit de ochtend met Kevin.
16: Dag in dag uit je eigen station. Radio Continu.
9: Altijd gezellig.

0: Continu on Tour.
1: De Radio Continu on Tour Show. Zaterdag 18 juli. Marktplein in Emmen. Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van Chris de Roo, Daan, Kai Hendricks, Nicky Milou, Martijn Dauma, Joey Nicolai, Joy Wolders, Antonio Hoogsen, Spang, Dennis van Dam, Marco de Hollander, Manuel, Arjon Oostrom, Romy Montero, Ray Benjamin, Belinda Kinnaert, Ancora, Janie, Danny Christian en Frans Duits. Uiteraard is het weer live te volgen via de radio en natuurlijk de videostream in de app. Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. De toegang is gratis.
2: Wij maken je radio weer gezellig.
3: Al meer dan 25 jaar.
2: Radio Continu.

0: Springsteen, Rutger van Barneveld en de zwoele zomernachten daarvoor nog.
1: Ja. In de zon van de dag.
0: Is het vandaag de 7e van juli, de dag van het sprookje.
2: Dit heb je vandaag misschien gemist.
0: En terwijl de airco's in Nederland zo langzamerhand uitverkocht raken voor deze zomer, is het in China ook daadwerkelijk echt wel in die miljoenenstad behoorlijk warm aan het worden. En daar hebben ze iets anders geprobeerd. Een hele bijzondere manier hebben ze gevonden om de hitte daar te bestrijden in China. Op een flats in de stad van Yongcheng. Er zijn enorme sproeisystemen geplaatst die een soort van mist over de stad laten vallen. Op beelden lijkt het net alsof de flats midden in de wolken staan. Fijne waterdruppeltjes die verdampen direct en zorgen ervoor dat de omgeving wel tot 5 tot 8 graden koeler gaat worden. En dat is daar hard nodig, want de hitte is daar zo extreem dat gewone airco's in Yongcheng het nauwelijks aankunnen. Sterker nog, in onder andere Duitsland is de vraag naar airco's tijdens de hitte zo groot geworden dat ze soms compleet uitverkocht zijn. Een mistwaterval als airco zie je niet elke dag, maar zijn ze nu dus druk mee aan het experimenteren. En dat doen ze dus in Yongcheng, in China in dit geval dus. Waar ze dus kijken of zij op deze manier toch in het aantal graden de stad kunnen afkoelen.
2: De titelsong van de dag.
0: Kleine correctie, Gerard, die stuurt al 7 juli, net is de 8e. Je hebt gelijk, het is de 8e van juli. Maar in de titelsong zoeken we dus iets over mistwaterval. Of iets over airco, iets over afkoelen. Iets over China bijvoorbeeld, of iets over nevel of flatgebouwen. Zou bijvoorbeeld ook heel goed kunnen. Oké, laat het maar achter. In de Radio Continu App gaan we de roulette zo meteen vullen met ingezonde berichten ten aanzien van de titelsong. Oké, aanwezig. Volgende week is hij er ook bij. Martijn Dalma, het jonge talent.

0: Bébé past ook zelf in het straatje van Jeffrey Heesen wat dat betreft. Als ik dit afsteek ten aanzien van het ABC'tje van hem, past dat echt wel samen. Tino Martin, jong en dom daarvoor nog. Koud hè, wordt al geopperd van Vermegen natuurlijk. Cold as Ice kwam al binnen in de app. Koud hè, ja.
1: We starten de roulette.
0: We kijken, wat was er nog meer? Iets met koud. De barbecue, nevel. Ten aanzien van China.
2: De titelsong van de dag.
0: En met name daar de flits in de stad Zhongcheng, waar de sproeisystemen van boven naar beneden een soort van mist over de stad heen laten komen. Tot dusver kunnen ze dus tussen 5 en 8 graden koeler krijgen daar. Ja, het is een experiment. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit zich gaat ontwikkelen voor binnenkort. Oké, vandaag als titelsong is het deze geworden van Angelique, ingestuurd onder andere in de app Foreigner en Cold as Ice.

0: vaak mijn zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
2: chicken. Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
9: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
11: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
11: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: De prijsfavorieten van Albert.

0: wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Het Radio Continu weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
5: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
6: Grote deel van de dag is het vandaag bewolkt. Blijft het nagenoeg overal droog. Later op de dag vanuit het westen steeds meer ruimte voor de zon. Wordt het tussen de 20 en de 27 graden. De komende dagen wordt het zonniger. Op warme schaal gaat het ook richting de 25 tot 29 graden.
4: Continu verkeersupdate.
6: Vertraging A7 richting de Duitse grens. Oudeschans, de Duitse grens. 4 kilometer, 20 minuten. En de A16... richting Rotterdam, knooppunt Ridderkerk en knooppunt het Bresseplein, 11 kilometer, 35 minuten. Snelheidscontroles, A22 richting Velsen, knooppunt Velsen, 14,7. A32 richting Heerenveen bij Grauw, 61,8. En de A50 richting Apeldoorn bij Epe, 215,9. Vanmorgen hadden we het natuurlijk al even over Justin, tezamen met Jeffrey Heesen. We gaan hem zo meteen even bellen. En ook met name even kijken hoe het met die Cheerio-shot zit van hem.
4: Flitser, aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu.
7: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
4: Radio Continu.
7: Erik geeft nooit genoeg.
8: We blijven nooit genoeg. Want het is nooit te laat en het wordt nooit te vroeg.
9: Robin van Herwijnen, de nachtploeg van de kroeg.
8: Deze nacht, die gaat totaal weer anders dan gedacht. We feesten tot het zonlicht naar ons lacht.
9: 00 Party Crowd featuring zanger Alex, Fiesta aan de Costa. Fiesta.

0: Hazes en Kleine Jongen. Daarvoor Meatloaf, took the words right out my mouth. Hij is aan de telefoon, we hebben hem te pakken. Ja, Justin de Wild, goedemorgen!
1: Goedemorgen!
0: Het is ongelooflijk dat we jou kunnen bereiken in de drukke hectiek die jij momenteel in het leven hebt, volgens mij.
1: Ja, het is gewoon echt zo bizar, Kevin, maar het is superleuk wat ik allemaal mee mag maken. Gewoon de hele wereld staat gewoon voor ons op de kop. Maar het is zo geweldig.
0: Ja, nou ja, het is je natuurlijk van harte gegund, dat allereerst. Hè. We hebben natuurlijk onderling wel even contact gehad in de afgelopen weken. Maar het is, je bent al zo lang bezig, zo hard aan het werk. Elke dag had je er 200% in zitten aan energie. En ja, dat het er nou uitkomt, dat is toch grandioos, man.
1: Ja, het is echt zo bizar. Ik had het zelf gewoon echt nooit durven dromen. En we zijn al vanaf onze 11 jaar zijn we denk bezig om dit te bereiken. En nou gebeurt dit in één keer. Ja, dat is wel toch wel een dingetje waar je af mag vinken, waar je bereikt.
0: Ja, het allerleukste vind ik, hè, want je ziet natuurlijk hier en daar wat voorbij komen bij jou. Is op het moment dat Cheerio echt de hit aantikte, dat iedereen in de ban was van, dat ze jou een huis hadden verzien. Hier thuis. En dat de slingers hingen en in het café een feestje werd georganiseerd. Dat iedereen wil dat dan samen met jou ook vieren.
1: Ja, klopt. Nee, ja, weet je, mijn ouders die hadden toen ik terugkwam van vakantie kwam, hadden ze het hele huis versierd. En ook, ja, weet je, het is natuurlijk gewoon een hele gekke tijd voor iedereen. En ook zeker voor mijn ouders waar ik toen nog woonde. Ja, het is gewoon heel bizar wat hun ook meemaken. Maar gelukkig doen we het met elkaar en daar ben ik wel heel, heel dankbaar voor.
0: Ja, prachtig, man. En nog steeds met je broertje natuurlijk ook op pad. Want ja, die is er vanaf het begin ook bij.
1: Ja, zeker. Ik doe gelukkig alles met Sven. En als ik tegen Sven zeg vandaag even niet, dan gaat het ook gewoon niet gebeuren. Maar ja, het is wel even lastig. Kijk, weet je, we werken hier al zo lang voor. En we hebben er best wel veel voor moeten laten. Nou kan het eindelijk. En we zijn alle twee door het dolle heen hoe mooi dit eigenlijk is. En omdat we het ook puur samen doen. Ja, het is echt wel gewoon heel bizar.
0: Heb je het besef überhaupt al in wat er in de afgelopen weken eigenlijk op je afgekomen is?
1: Ja, ik zeg heel eerlijk, ik doe altijd wel stoer. Want ik zeg, ja, nou heb ik wel een momentje, maar eigenlijk totaal nog helemaal niet. En ik, nee. Ik heb het hele besef, heb ik nog ineens. Ik vind het alleen wel heel vreemd dat je nou zelfs bij de benzinepomp van, hey Jus, hoe is het? En dan denk ik van, kennen we elkaar? En, en dat gewoon kinderen gewoon tot aan de auto meerennen en aan de autodeuren trekken van, hey, maar ik moet op de foto, maar ik zou heel graag op de foto met iedereen willen. Ik moet weer door. Ik moet naar de volgende. En daar gebeurt hetzelfde. Dus ja, dat is gewoon, ik weet gewoon niet wat me overkomt.
0: maar dit is natuurlijk wel de droom die je ooit als kleine jongen al had, hè?
1: Ja, nou zeg dat wel hoor. Ik ben echt heel blij dat het zover mag komen. Echt heel trots.
0: Ja, te gek. Hey, Cheerio, gaat door het plafond. Maar ook bij de slijterij hoor ik al om me heen. Want het is hier dadelijk compleet uitverkocht. Je hebt een speciaal shotje heb je ervan gemaakt ook, hè?
1: Ja, klopt. Ik dacht, ja, hoe leuk is dat? Weet je, omtrent het WK hadden we eigenlijk een shotje bedacht. Van, we gaan een Cheerio-shot doen. En ik dacht, ja, hoe moeten we dit aanpakken?

0: pakken. Dus hebben we eigenlijk mensen gezocht van, hey, hoe kunnen jullie ons helpen?
1: Ja.
0: En hebben we eigenlijk de smaak gebaseerd van karamel, sinaasappel en een beetje een soort brander erin. Ja, ik vind hem mega lekker. Ik heb er al heel veel op.
2: Maar eigenlijk
0: wou ik dat ook nog laten proeven. Ja, ik heb ze gelukkig wel goed geproefd, gelukkig.
2: Maar top, hé. Maar dat die slijterijen dat ook allemaal compleet uitverkopen, joh. Want ik zag laatst al ergens... Ja, ik zag laatst ergens een bordje hangen met de Cheerio Shot uitverkocht.
0: Ik hoor het ook heel veel. Ja, dat is echt bizar. Ja, het is natuurlijk heel leuk. En het is gewoon bijna iedereen, ja, die kent het momenteel. Dus ik dacht, ja, hoe leuk is dan een shotje ervan te maken? We gaan lekker de zomer in, dus een lekker zomers drankje, dat moet wel goed kunnen op zijn tijd.
2: Ja, zeker, zeker. Hé, maar denk je wel een beetje om jezelf? Dus in alles qua vakanties en dergelijke. Kan je dat allemaal nog een beetje inplannen? Of,
0: Ja, gelukkig wel. September heb ik eindelijk even een hele week vrij. En zoals ik net al zei, ik heb gewoon door de week heb ik 2 dagen vrij. Dus dan doe ik lekker niks en ben ik vaak thuis. Ik heb nou net een nieuw appartement gekocht. Dus daar zit ik ook lekker, daar zit ik lekker op mijn eigen plekje. En in september al op vakantie en dan weer in een nieuw jaar.
2: Ja, nee, top. Nee, dat zagen we inderdaad al. Maar je hebt het nou net over de gekheid die ontstaat bij tankstations en dergelijke. Maar dat is toch ook raar dat je jezelf terug ziet komen in een Telegraaf en dergelijke. Met Juste de Wild heeft eigen woning gekocht. Dat lijkt me ook super apart, hoor niet?
0: Het is echt heel bizar, ja. Het is nog net die Juste de Wild heeft even geplast op de wc.
2: Ja, precies.
0: Het is echt heel bizar.
2: We kennen elkaar natuurlijk. Jij bent echt wel zo'n nuchtere jongen die er altijd heel... rustig en goed mee omgaat. Maar met dit soort dingen, als dat er een keer op je afkomt, dat lijkt me dat super gek.
0: Ja, het is heel gek. Ik had het nooit durven dromen. Alleen, je moet er maar een beetje mee om moeten gaan, denk ik. Ik denk dat het nieuwe wereldje is waar we dan in zitten. Maar je moet het maar omarmen en met een korrel zout nemen wat de media soms ook beschrijft. Maar ik vind het ook heel leuk dat ze dat doen en dan zijn we toch wel weer gelukkig in de aandacht.
2: Ja.
0: Maar ze schrijven echt over van alles.
2: Hey, prachtig man. Nou, ik vind het ontzettend leuk. Met name ook de mensen die je om je heen hebt staan. Het team waarmee je al jarenlang keihard aan het knokken bent.
0: Ja.
2: En dat dit zo voor jou uitpakt. Het vervolg. Je zit hier nog middenin natuurlijk. Maar jou kennende ben je eigenlijk altijd al een paar stappen vooruit aan het denken. Heb je alweer iets liggen waarvan je zegt van... als het momentum zich aandient, dan gaan we nog even een tandje knallen.
0: Ja, zeker. We hebben echt een hele leuke plaat liggen. Ik denk dat we dat gewoon echt moeten gaan uitwerken van... hoe gaan we dit beste naar de markt brengen?
2: Ja.
0: En hoe kunnen we dit het beste gaan doen? En wanneer is het ook echt een vraag, weet je. We hebben nou echt gewoon heel veel geluk met Cheerio. Ja, en wat niemand zag aankomen. Ik denk het allerbelangrijkste ook dat we gewoon muziek moeten gaan uitbrengen. Wat ik zelf heel leuk vind.
2: Ja, nee, absoluut. En dat is in het verlengde van Cheerio natuurlijk. Want dat lag jou ook. Hè? Dat echte, ook het volkse, maar toch ook lekker het feest erin.
0: Ja, zeker. Nou, zeg dat wel. En ik sta echt wel voor volksmuziek. Dus de mensen kunnen dat echt wel van mij van mij verwachten.
2: Ja, oké. Okay. Nou ja, leuk man. Ik vind het leuk, nogmaals, hoe het je afgaat. En het is je van harte gegund. Al het succes ook. En ook voor de komende jaren hopen we dat we lang in heel Nederland kennis maken met Juste de Wild. En blijven houden. Ik wil eigenlijk Cheerio nog even draaien. En wil je die zelf nog heel eventjes aankondigen?
0: Tuurlijk. Lieve, lieve, lieve, lieve luisteraars van Radio Continu. Ik ben Juste de Wild en dit is mijn liedje Cheerio op je radio van Continu.

0: Ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
1: Creatief bezig zijn, dat begint met de juiste materialen. En die vind je bij Stuifzand Allerhande Hobby en Creatief. Een winkel vol inspiratie. Van schilderen en breien tot kaarten maken en fournituren. Bezoek ons in Zuidwolde, Hoofdstraat 57. Rolstoelvriendelijk en met gratis parkeren voor de deur. Of shop online via hobbykoopjes.nl.
2: Woonvoordeel Slagharen, de gordijnwinkel en vloerenspecialist. Een breed assortiment vloeren, kasten op maat, gordijnen en raamdecoratie tegen de meest scherpe prijs. Confectie van gordijnen en vouwgordijnen uit eigen atelier. Verras jezelf, want voordelig en stijlvol wonen doe je bij Woonvoordeel Slagharen, de woonspecialist.
3: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
4: Iedereen begrijpt elkaar.
5: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
6: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
7: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
8: Maar waar moet je heen?
7: Naar Van der Veen.
8: De zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden.
7: Bijna alles uit voorraad geleverd.
8: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
7: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
8: Dat is direct meenemen en...
7: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzis de grootste kust van Nederland.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
18: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
19: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
21: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 11 uur.
22: Radio Continu. Nieuws.
23: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De spanningen tussen de VS en Iran lopen opnieuw snel op. President Trump zegt dat de voorlopige overeenkomst met Iran voorbij is en noemt verder overleg tijdverspilling. De VS zouden aanvallen hebben uitgevoerd op Iraanse luchtverdediging, radarinstallaties en maritieme doelen rond de straat van Hormuz, nadat volgens Washington 3 commerciële schepen waren aangevallen. Iran ontkent niet direct, maar spreekt van Amerikaanse agressie en dreigt met een verpletterende reactie. De olieprijs steeg door de nieuwe escalatie fors. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt dat Rusland de oorlog mogelijk kan uitbreiden naar een NAVO-land als de strijd in Oekraïne vastloopt. In een interview met de Financial Times zegt Zelensky dat Oekraïense inlichtingendiensten rekening houden met zo'n scenario vanaf 2027. Volgens de krant zou Poetin kunnen denken dat dit het moment is, zolang VS-president Trump aan de macht is. In Italië zijn twee voormalige medewerkers van de geheime dienst gearresteerd op verdenking van spionage voor Rusland. Volgens justitie zou een van de twee, een oud-inlichtingenofficier, jarenlang geheime militaire en veiligheidsinformatie hebben doorgespeeld aan de Russische ambassade in Rome. Daarbij zou ook de identiteit van Italiaanse geheimagenten in Rusland zijn onthuld. Naast Piras is ook een oud-collega aangehouden. Tegen vijf anderen loopt een strafrechtelijk onderzoek. Staatssecretaris Johannes de Bat vindt dat de gemeente Moerdijk te snel heeft uitgesproken dat het dorp mogelijk moet verdwijnen vanwege de uitbreiding van de industrie. Volgens de Bat ontstond daardoor het beeld dat het dorp al was opgegeven, terwijl daar nog geen besluit over was genomen. Hij spreekt van een onomkeerbaar proces dat de besluitvorming juist heeft vertraagd. Het kabinet werkt nog aan een definitief besluit over de toekomst van het dorp. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het noordoosten blijft het langer bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Tot zover het radionieuws.
22: Continu verkeersupdate.
0: Dankjewel. Met één vertraging A7 richting de Duitse grens. Ouweschans 22 minuten. En ook een aantal snelheidscontroles. A32 richting Heerenveen bij Grauw 61.8. A50 richting Apeldoorn bij Vaassen 215.7. En A59 richting Os bij Nuland 146.6.
22: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app. Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jong gebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
1: Op de Venenhoeve draait alles om puur en lokaal. Daar proef je heerlijke zuivel direct van onze boerderij. Romige zelfgetapte melk, vla, yoghurt, heerlijk ijs. Maar ook groente, fruit en vlees van de streek. Alles lokaal, vers en met liefde gemaakt. De Venenhoeve, daar tap je het leven vers.
4: Ochtend met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
17: Radio Continu on Tour.
22: De Radio Continu on Tour Show.
0: Zaterdag 18 juli.
24: Marktplein in Emmen.
0: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
24: Chris de Roo,
0: Daan,
24: Kai Hendricks,
0: Nicky Milou,
24: Martijn Dal,
0: Joey Nicolai,
24: Joy Woelders,
0: Antonio Hoogsen,
24: Spang,
0: Dennis van Dam,
24: Marco de Hollander,
0: Manuel,
24: Arjon Oostrom,
0: Romy Montero,
24: Ray Benjamin,
0: Belinda Kinnaar,
24: Ancora,
0: Janie,
24: Danny Christian
0: en
24: Frans Duits.
0: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio
24: en natuurlijk de videostream in de app
0: van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
24: De toegang is gratis.
22: Wij maken je radio weer gezellig.
25: Al meer dan 25 jaar.

0: en Gerrit Snijder, het Cubaanse café. Dat gaat van links naar rechts. Ja, nee, ik zou dat ook niet meer bij kunnen houden wat dat betreft, hoor. Hey. Oké, okay, vandaag Jeffrey Hezen.
1: Het ABC'tje.
0: Was hier vanmorgen natuurlijk te gast en had een leuk uiteenlopend ABC'tje voor ons in petto. Dat variëren van Frans Bauer tot aan Koos Alberts en Ben Kramer er nog tussenin. Frans Bauer op Rode Rozen van de Tranen. A, B, Ben Kramer, de oude muzikant. En C, Koos Alberts, zijn het je ogen. Vandaag, even kijken, ik zie een aatje van onder andere Gerke voorbij komen in de app. Ook van Stefan, een beetje. Werd nog ingestuurd door Wilco ook. Ook een A van Riekje. Even kijken, nog een A van Linda, die ook binnenkwam. Ja, meerdere aatjes ook. Oké, uiteindelijk is het degene die met de meeste stemmen mogen draaien. Toch een favorietje van Jeffrey. En hij vertelde vanmorgen al, op het moment dat hij deze aanzet, als hij zijn dag niet heeft of er iets speelt bij hem, dan komt de emotie ook omhoog. Is het ook daar? Is het zijn plaatje ook? Ja, één van de drie natuurlijk. Uiteindelijk vandaag met de meeste stemmen, Frans Bauer op Rode Rozen, vallen tranen. Het ABC'tje van Jeffrey Hezen.

0: seconden vanuit Zwolle. Ja, daar zit het op een stoeltje op parkeerplaats bij Zwolle in de regio. We geven Gerard nog even een extra kans, want het is omgedraaid toch wel heel erg lastig. Zometeen gaan we spelen.
1: Raad de artiest binnen 10 seconden.
0: Ik ben benieuwd hoe hij het er vanaf gaat brengen zo.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Hulp nodig? Vanwege geldproblemen, door welke situatie dan ook? En wil of kan je jouw geldzaken niet meer zelf regelen? Bij De Bewindvoerster in Veendam werken specialisten die geldzaken voor jong en oud op orde brengen en houden. Je bent welkom bij De Bewindvoerster op debewindvoerster.nl. Veilig en verantwoord beschermingsbewind.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
5: Bereik je klanten terwijl ze radio luisteren. Adverteer bij Radio Continu en sta midden in het dagelijks leven van duizenden luisteraars. Radioreclame op Radio Continu is slim, krachtig en hoorbaar. Jouw opvallende boodschap op Radio Continu? Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
6: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
7: Met Eurocity Direct ben je razendsnel in België.
8: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
9: Brussel-Zuid.
8: Hé, nu al?
7: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatsje.
13: Met 20%

0: countydiscounter.nl.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Almond Handzeep, 500 milliliter voor maar €1,15. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar €1,79. Altijd laag.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.

0: Gerard is zich aan het opmaken om het zo meteen te gaan spelen. Volgens mij is hij wel te doen.
1: Het Radio Continu Weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
2: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
0: Al meer voor hem te doen dan eergisteren toen we hem andersom hadden staan. Vandaag overwegend de bewolkt. Is het nagenoeg overal droog. Later op de dag vanuit het westen steeds meer ruimte voor de zon. 20 tot 27 graden. Komende dagen gaan zonniger worden. Warmer en op grote schaal 25 tot 29 graden.
1: Continu verkeersupdate.
0: Een vertraging op de A7 Groningen richting de Duitse grens. 4 kilometer door wegwerkzaamheden. Half uur vertraging. Snelheidscontroles. A7 richting Groningen. Vauxhall 211.4. A12 richting de Duitse grens bij Zevenaar. 146.5. En bij de windmolen N361 kreeg ze juist door van Robin. Dankjewel. Hectometerpaal 35.1. Ulrum Lauwersoog.
1: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
2: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
1: Radio Continu.
2: Erik G. Nooit.

0: Radio Continu.
1: Het is verschillende soorten muziek, van Engelstalig tot Nederlandstalig, van oud tot nieuw.
2: Het is echt een hele leuke combinatie van alles wat. Kunnen we heerlijk meezingen.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: gisteren heeft mijn dochter haar diploma gehaald. Dus don't stop believing wat dat betreft. Zeer toepasselijk. Groetjes van Guus.
1: Praat de artiest binnen 10 seconden.
0: Gisteren was het Anita uit Zwolle. 7,2 seconden voor degene die het gehoord heeft. We hebben natuurlijk wat dat betreft proberen om te draaien in het refrein. Hebben we nog een keer geprobeerd. Maar ja, ook Anita had het er heel erg zwaar mee. Net als Gerard afgelopen maandag. Dat maakte dat we hem gisteren toch weer even opnieuw omgedraaid hebben. Opnieuw een kans mochten geven aan Anita. En ja, weet je, dan is het ook zo. Dan moeten we dat ook eventjes doen voor jou, Gerard. Want afgelopen maandag hebben we hem ook omgedraaid. Was hij gewoon niet te doen voor je.
2: Nee, absoluut niet.
0: Nee. We hebben opnieuw een fragmentje. Jij mag de artiest raden in kwestie. En ik hoop dat je dat binnen 10 seconden doet. Ik hoop nog eerder eigenlijk binnen die 7,2 seconden van Anita.
2: Ja, het zou wel leuk zijn, hè?
0: Ready?
2: Zeker.
0: Oké.
1: Raad de artiest binnen 10 seconden.
0: Dit is jouw fragmentje. Daarna gaat de stopwatch. Ben je er klaar voor?
2: Ja. Komt-ie.
0: Stopwatch loopt nu.
2: André Hazes.
0: Ja, zeker.
1: Praat de artiest binnen 10 seconden.
0: Dat was hem inderdaad, Gerard. Oké, dan ging ons stellen naar maandag, hè?
2: Ja, zeker weten. Dit is een stuk makkelijker zo.
0: Oké, hij was echt wel makkelijk te doen. Wat is dan liefde van André Hazes? Wij gaan hem even inzetten. Ik klok je op dit moment op 1,9 seconden. Dat is sneller dan Anita gisteren.
2: Ja, alleen jammer genoeg niet te sneller dan Sander.
0: Nee, die wil je natuurlijk wel even verslaan.
2: Hey, misschien moet Kai het morgen maar eens weer tegen zijn paard proberen.
0: Breng het nou alsjeblieft niet weer op, hoor. Hey, dat wordt een ruzie weer in huis tussen pa en zoon weer. Hey. Man.
2: Okay. Oh, geweldig.
0: Hey, hij staat genoteerd, Gerard. En kunnen we iets moois voor jou draaien?
2: Ja, doe Susanne Preek maar met niemand.
0: Oh, dat is een hele mooie inderdaad. Oh.
2: Ja, okay.
0: Ja. Wij gaan die even inzetten. En ik wens jou een hele mooie woensdag.
2: Eens gelijks.

een wezel, altijd maar angstig, tot op elke vezel. Maar toen zijn kleine zusje door een wesp werd belaagd, heeft hij zijn eentje het

je bent de mooiste, de allermooiste. Jij bent de beste, de bovenste beste. Ja, je bent de mooiste, de allermooiste.

0: Trien van Toren, jij bent de mooiste. Daarvoor Suzanne en Freek. Ja, Gerard, je hebt hem op dit moment op naam staan. Hou je dan nog even 2 dagjes vol? Dan ga jij daar vandoor met de prijs natuurlijk. Ja, en gisteravond hebben we het bekendgemaakt. Zowel terug te belezen op radiocontinu.nl. Ook in onze app uiteraard.
1: Radio Continu on Tour.
0: Ja, we gaan het weer doen. 18 en 19 juli hebben we bekendgemaakt welke artiesten er aanwezig zullen zijn in Emmen. De zaterdag editie is ook terug te belezen via onze website. Heb je zojuist ook het een en ander al voorbij horen komen. Een ontzettend aantal aan artiesten die daar op aanwezig zullen zijn. Zullen we even een klein rondje doen? Oké, even een klein rondje aan artiesten. Chris de Roo, Daan, Kai Hendricks. Allemaal talenten wat dat betreft. Nicky Lou, Martijn Dauma, Joey Nicolai, Joy Wilders, Antonio Holske, Spang is erbij, Dennis van Dam. Een vrolijke vriend die afgelopen maandag hier aanwezig was, Marco de Hollander. Manuel is erbij.

Oostrom, Romy Montero, Ray Benjamin, Belinda Kinnaar, Ancora, Janie, gaan we zo meteen draaien, Danny Christian en Frans Duits zijn er sowieso bij op de zaterdageditie. Dat is volgende week zaterdag, de 18e van juli in Emmen. En de zondag met een aantal artiesten ook. Ja, dat is vanaf 7 uur 's avonds dan. Jesse Fields, Menzo Kortland, Jordi van der Boer. De Dutch Boys zijn erbij. Eindelijk een keer aan de juiste kant van het podium. En normaal gesproken altijd te gast. Maar nu daadwerkelijk op het podium. En heeft Jans al verteld van de Dutch Boys dat ze een leuke medley ook in gaan zetten. Dat wordt grandioos. Thomas Karst. Hij gaat daadwerkelijk echt in de voetsporen van zijn vader. En met trots mogen we ook aankondigen dat we hem ook mogen eren. Nee, Karst natuurlijk. Ten aanzien van zijn zoon Thomas die er aanwezig zal zijn. Wilbert Pigmans is erbij. Vrolijke vriend Jan Pigel. Dean Sanders. Robert Pater. Vons Veurik en Chris Bauer is er ook bij. Wolter Kroes, je hoorde hem dit uur al even voorbij komen. Route Soleil, ook hij zit die route in richting Emmen. Volgende week zondag, de 19e. En ja, toch de sensatie van dit moment. Zwoele zomernachten. Rutger van Barneveld, de man van de zwoelheid hemzelf, is er ook bij volgende week zondag in Emmen. Alles aanname, informatie, tijden. Alles is terug te beluisteren via radiocontinu.nl. Mocht je de volgende week niet bij aanwezig kunnen zijn, dan ben je natuurlijk van harte uitgenodigd om mee te luisteren via de radio of de online videostream. Die uiteraard ook te bekijken is via onze website en in onze app. Volgende week gaan we weer on tour. De zaterdag editie 18e van juli in Emmen. En eveneens als de zondag de 19e zijn we daar aanwezig. Ik ben

Jenny daarvoor nog van Mij is van Mij. Volgende week ook van jou, dan live op het podium te aanschouwen. Hey, tot zover de ochtend. Zometeen John Best, Lange Frans, Tracy Ullman ga je ook horen. Lekker de middag in met Continu. Morgen vroeg spreken wij elkaar.

0: Met Kevin wordt mede mogelijk gemaakt door Voortman Pessen, badkamers, keukens, tegels en het buitenleven. Voortmanpessen.nl. Remion Security and Smart Home. Remion.nl. En meatformore.nl. Voordelig vlees voor iedereen.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Creatief bezig zijn, dat begint met de juiste materialen. En die vind je bij Stuifzand allerhande hobby en creatief. Een winkel vol inspiratie. Van schilderen en breien tot kaarten maken en fournituren. Bezoek ons in Zuidwolde, Hoofdstraat 57. Rolstoelvriendelijk en met gratis parkeren voor de deur. Of shop online via hobbykoopjes.nl.
4: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? BNT Scootmobiele in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
5: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl of kom naar Nieuw-Weerdingen. Dat is direct meenemen en met ruim 3000 zwembaden de grootste keus van Nederland.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
8: Oh yeah.
7: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 12 uur.
6: Radio Continu. Nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanaf volgend jaar kunnen kinderen van 4 tot en met 11 jaar onder begeleiding gratis met het openbaar vervoer reizen. Dat laat DOVA weten, een samenwerkingsverband van provincies en regio's. Ouderen vanaf 65 jaar daarentegen krijgen per 1 januari geen korting meer in het openbaar vervoer. In sommige regio's konden kinderen al per trein vrij reizen, maar dit besluit wordt nu breder getrokken en geldt voor het openbaar vervoer in heel Nederland. De Europese luchtvaartautoriteit ESA meldt dat luchtvaartmaatschappijen het luchtruim boven Iran, Irak en Libanon langer moeten mijden vanwege de alsmaar voortdurende onrust in het Midden-Oosten. De waarschuwing wordt tot 31 augustus verlengd. De eerdere waarschuwing liep vandaag af, maar door de Amerikaanse aanvallen op Iran en Iran die op zijn beurt Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten aanvalt, is het geweld in de regio weer flink opgeleid. Volgens de Amerikaanse president Trump is Spanje een vreselijke bondgenoot en daarom wil hij niets meer met het land te maken hebben. Trump zou financiënminister Scott Bessent de opdracht gegeven hebben om alle handelsbetrekkingen met Spanje te verbreken. Op de NAVO-top in Ankara zei Trump dat Spanje een verloren zaak is. Vorig jaar weigerde het land als enige bondgenoot om toe te zeggen de defensieuitgaven voor 2035 met 5% van het binnenlands bruto product te verhogen. Toen dreigde Trump ook al met handelssancties. De spanningen tussen de VS en Iran lopen opnieuw snel op. President Trump zegt dat de voorlopige overeenkomst met Iran voorbij is en noemt verder overleg tijdverspilling. De VS zouden aanvallen hebben uitgevoerd op Iraanse luchtverdediging, radarinstallaties en maritieme doelen rond de straat van Hormuz, nadat volgens Washington 3 commerciële schepen waren aangevallen. Iran ontkent niet direct, maar spreekt van Amerikaanse agressie en dreigt met een verpletterende reactie. Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 27 graden. Dit was het radionieuws.
8: Ben je op zoek naar personeel? Plaats je vacature op de radio. Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
9: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
10: Maar waar moet je heen?
9: Naar Van der Veen.
10: De zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden.
9: Bijna alles uit voorraad geleverd.
10: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
9: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
10: Dat is direct meenemen en...
9: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzis de grootste kust van Nederland.
11: Radio Continu On Tour Show. Zaterdag 18 juli.
12: Marktplein in Emmen.
11: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
12: Chris de Roo,
11: Daan,
12: Kai Hendricks,
11: Nicky Milou,
12: Martijn Dauma,
11: Joey Nicolai,
12: Joy Woelders,
11: Antonio Hoogsen,
12: Spang,
11: Dennis van Dam,
12: Marco de Hollander,
11: Manuel,
12: Arjon Oostrom,
11: Romy Montero,
12: Ray Benjamin,
11: Belinda Kinnaar,
12: Ancora,
11: Janie,
12: Danny Christian
11: en
12: Frans Duits.
11: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio
12: en natuurlijk de videostream in de app.
11: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
12: De toegang is gratis.
13: Wij maken je radio weer gezellig.
14: Al meer dan 25 jaar.
13: Radio Continu.

0: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hulp nodig? Vanwege geldproblemen, door welke situatie dan ook? En wil of kan je jouw geldzaken niet meer zelf regelen? Bij De Bewindvoerster in Veendam werken specialisten die geldzaken voor jong en oud op orde brengen en houden. Je bent welkom bij De Bewindvoerster op debewindvoerster.nl. Veilig en verantwoord beschermingsbewind.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios,
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: Bereik je klanten terwijl ze radio luisteren. Adverteer bij Radio Continu en sta midden in het dagelijks leven van duizenden luisteraars. Radioreclame op Radio Continu is slim, krachtig en hoorbaar. Jouw opvallende boodschap op Radio Continu? Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
6: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Man en Mag met ch.nl.
7: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.
9: Elke maand weer.
8: En hoe meer data en snelheid,
9: hoe groter die korting.
8: Dat is One van Vodafone
9: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
10: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
12: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
14: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op Radio Continu.
15: Erik geeft nooit genoeg.
16: We blijven nooit genoeg. Want het is nooit te laat en het wordt nooit te vroeg.
17: Robin van Herwijnen, de nachtploeg van de kroeg.
18: Deze nacht, die gaat totaal weer anders dan gedacht. We feesten tot het zonlicht naar ons lacht.
17: 00 Party Crowd, featuring zanger Alex, Fiesta aan de Costa. Yes,

0: Kijk voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Pallast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-pallast.de.
1: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
2: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
3: 18 plus speelbewust.
4: Ja.
5: Echt serieus? Wat een geld.
6: 18.000, tot verdikken me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Oh baby, alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
10: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry Bo, het is beauty.
11: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
13: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
14: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
15: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: Te makkelijk retour.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 1 uur.
3: Radio Continu. Nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Seniorennetwerk NL vindt het afschaffen van de leeftijdskorting in bus, metro en tram voor 65-plussers teleurstellend. De korting zou voor zo'n 3,5 miljoen mensen komen te vervallen. Voor veel ouderen is het openbaar vervoer geen luxe, maar een noodzakelijke voorziening om zelfstandig te blijven, zegt het netwerk, dat zo'n 170.000 leden telt. De organisatie denkt dat een deel van de ouderen minder gebruik van het openbaar vervoer zal maken en dat valt niet te rijmen met de ambitie om mensen langer zelfstandig, mobiel en maatschappelijk actief te houden. Wat de provincie Noord-Holland betreft is het besluit van het Openbaar Ministerie om Tata Steel strafrechtelijk te vervolgen een zaak tussen die twee partijen. Het OM stelt dat het Noord-Hollandse staalbedrijf met opzet schadelijke stoffen in de lucht heeft gebracht. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bemoeit zich met vergunningen, toezicht en handhaving bij Tata. Zo zou het bedrijf kans lopen dat een vergunning van kooksgasfabrieken 1 en 2 wordt ingetrokken omdat deze te veel schadelijke stoffen uitstoten. In het Franse departement Savoie is een 22-jarige vrijwillige brandweerman om het leven gekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. De man was samen met collega's bezig met het blussen van een brand die 2 weken geleden was uitgebroken in een gebied dat moeilijk toegankelijk is. Ook elders in Frankrijk zijn natuurbranden uitgebroken. De brand bij Perpignan is nog niet onder controle. Daar is al zo'n 4900 hectare natuur verwoest. Op de NAVO-top in Ankara is de Amerikaanse president Trump met een slecht humeur aangeschoven. Hij is kwaad op Spanje, de afspraken met Iran kunnen wat hem betreft de prullenbak in en hij vindt nog altijd dat Groenland Amerikaans moet worden. Aan NAVO-baas Mark Rutte de schone taak om Trump met lofuitingen weer op een redelijke manier bij de les te krijgen. Zo prees Rutte Trump voor het feit dat hij ervoor gezorgd heeft dat de Europese bondgenoten de defensiebudgetten fors hebben opgeschroefd. Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind wordt het 21 tot 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
5: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
6: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl of kom naar Nieuw-Weerdingen. Dat is direct meenemen en met ruim 3000 zwembaden de grootste keus van Nederland.
3: De Radio Continu On Tour Show.
7: Zaterdag 18 juli. Marktplein in Emmen. Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van Christero, Daan, Kai Hendricks, Nicky Milou, Martijn Dauma, Joey Nicolai, Joy Wolders, Antonio Hoogsen, Spang, Dennis van Dam, Marco de Hollander, Manuel, Arjon Oostrom, Romy Montero, Ray Benjamin, Belinda Kinnaar, Ancora, Janie, Danny Christian en Frans Duits. Uiteraard is het weer live te volgen via de radio. En natuurlijk de videostream in de app. Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. De toegang is gratis.
2: Wij maken je radio weer gezellig.
8: Al meer dan 25 jaar.
2: Radio Continu.

0: Neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, heb je dan niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier moet je opletten. Er wonen twee mannen.

haasjalle de. En hem noem ik Bas. Die dotte van moeder in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens. Maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij. Maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want het fort, dat begint al knapjes te verminderen.

0: brieven, Charlotte. En modder gewas. Met een dotter van modder. Wonen in mijn jas.
1: Radio luisteren wordt vele malen leuker. Met Radio Continu.

0: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
1: Alle topsanitair en tegels voor jouw badkamer koop je bij VS Sanitair. Superscherp geprijsd. En bij ons kun je eindeloos mixen, matchen en ideeën opdoen. Je vindt het in onze winkel en outlet aan de Rijksweg in Smilde. Ontwerp in 3D? Wel nee. Wij denken eenvoudig met u mee. We bezorgen en installeren zelfs bij u thuis. vs-sanitair.nl. Dus doe maar VS Sanitair, dan doe je al gek genoeg.
0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Hulp nodig? Vanwege geldproblemen, door welke situatie dan ook? En wil of kan je jouw geldzaken niet meer zelf regelen? Bij De Bewindvoerster in Veendam werken specialisten die geldzaken voor jong en oud op orde brengen en houden. Je bent welkom bij De Bewindvoerster op debewindvoerster.nl. Veilig en verantwoord beschermingsbewind.
2: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Motorliefhebbers opgelet. Op zaterdag 18 juli barst het spektakel los tijdens de Ottergroep Race in Noordwolde. Beleef de internationale grasbaanraces met topcoureurs uit binnen- en buitenland. Op het programma staan de races om het Nederlands kampioenschap ST1 en ST2. De spectaculaire internationale specials, de razendsnelle internationale zijspannen en de specials nationale. De eerste races starten zaterdag 18 juli om 4 uur 's middags in Noordwolde. En op zondag 19 juli de jeugd en nationale aan de start. Mis dit weekend niet. Kijk voor alle informatie op rensportnoordwolde.nl of bezoek de Facebookpagina van Rensport Noordwolde.
6: Altijd en overal Scoot mobiel zijn? B&T Scootmobielen in Dokkum is officieel dealer van Kymco. De beste scootmobiel van Nederland. Deskundig advies, afgesteld op uw wensen en gratis proefrit. Ook gewoon aan huis. Ruime keuze en accessoires op voorraad. Kijk maar op scootmobiel-dokkum.nl of kom langs op industrieterrein Betterweert in Dokkum.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
10: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
11: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
10: Zonnebrandcrème?
12: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
13: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
14: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
13: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
15: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
16: Ik heb letterlijk niks.
17: Het gaat de hele dag regenen, hè?
18: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
19: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk
4: op Radio Continu.
3: Erik geeft nooit genoeg.

0: mijn zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
3: Geeft ruimte toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
4: U heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
4: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
6: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
7: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
10: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 2 uur.
11: Radio Continu. Nieuws.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Kortsluiting na een kapotte waterleiding was de oorzaak van de fatale brand in een flatgebouw in Antwerpen vorige week. Bij de montage van een nieuwe elektriciteitskast werd een waterleiding geraakt. Door het lek op de 10e verdieping ontstond kortsluiting in de kelder. De brand verspreidde zich zeer snel via de aanwezige schachten. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven, 4 bewoners van het gebouw en een vrouw die bij haar moeder op bezoek was. Seniorennetwerk NL vindt het afschaffen van de leeftijdskorting in bus, metro en tram voor 65-plussers teleurstellend. De korting zou voor zo'n 3,5 miljoen mensen komen te vervallen. Voor veel ouderen is het openbaar vervoer geen luxe, maar een noodzakelijke voorziening om zelfstandig te blijven, zegt het netwerk, dat zo'n 170.000 leden telt. De organisatie denkt dat een deel van de ouderen minder gebruik van het openbaar vervoer zal maken en dat valt niet te rijmen met de ambitie om mensen langer zelfstandig, mobiel en maatschappelijk actief te houden. De explosies gisteren tijdens het bezoek van de Franse president Macron in Syrië hebben aan zeker 1 persoon het leven gekost. Verder zouden er 36 gewonden zijn gevallen. Macron was het eerste Europese staatshoofd dat een bezoek aan Syrië bracht sinds de val van het regime van Assad. De explosieven waren verstopt in de buurt van het hotel waar de Franse president verbleef, maar kwamen tot ontploffing toen Macron al onderweg was naar het presidentieel paleis. Frankrijk en Syrië hebben afgesproken dat de twee de banden verder aanhalen. Het Pakistanse vrachtvliegtuig dat gisteravond boven de Arabische Zee vermist is geraakt, had kort daarvoor navigatieproblemen. De Boeing 737 was vertrokken uit de Verenigde Arabische Emiraten met als eindbestemming Pakistan. Rond 9:15 gisteravond verloor het toestel met 5 mensen aan boord het contact met de luchtverkeersleiding. Volgens Flight Radar 24 is het toestel mogelijk ten zuidwesten van Karachi in zee gestort. Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 27 graden. Dit was het radionieuws.
13: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijer Verhuur in Veendam.
0: Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl.
14: De Radio Continu On Tour Show. Zaterdag 18 juli.
15: Marktplein in Emmen.
14: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
15: Christero,
14: Daan,
15: Kai Hendricks,
14: Nicky Milou,
15: Martijn Dalma,
14: Joey Nicolai,
15: Joy Woelders,
14: Antonio Holgsen,
15: Spang,
14: Dennis van Dam,
15: Marco de Hollander,
14: Manuel,
15: Arjon Oostrom,
14: Romy Montero,
15: Ray Benjamin,
14: Belinda Kinnaar,
15: Ancora,
14: Janie,
15: Danny Christian
14: en
15: Frans Duits.
14: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio.
15: En natuurlijk de videostream in de app.
14: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
15: De toegang is gratis.
16: Wij maken je radio weer gezellig.
17: Al meer dan 25 jaar. Radio Continu.
18: Doe mij je allerbeste flessen en een tafel.
19: Radio Continu.
20: Ik ben Mark.
21: Hoi, ik ben Fleming.
20: En onze single 100%
22: hoor je nu bij Radio Continu.

0: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
1: En we gaan nog even door met een mega deal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde. Buitengewoon goed.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, die verdient het.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20...

0: vakantiediscounter.nl.
1: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenore wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witreus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de

0: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
1: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op Radio Continu. Erik geeft nooit genoeg.
2: We blijven nooit genoeg, want het is nooit te laat en het wordt nooit te vroeg.
1: Robin van Herwijnen, de nachtploeg van de kroeg.
2: Deze nacht, die gaat totaal weer anders dan gedacht. We feesten tot het zonlicht naar ons lacht.
1: 00 Party Crowd, featuring zanger Alex, Fiesta aan de Costa. Fiesta.

straten, met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet de weg verlaten, lang geleden dat hij echt

Vakantie aan het vieren of aan het werk? Continu maakt het gezellig tijdens jouw zomer. Ik zeg, oeh!

0: tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: U heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
2: Hulp nodig? Vanwege geldproblemen, door welke situatie dan ook? En wil of kan je jouw geldzaken niet meer zelf regelen? Bij De Bewindvoerster in Veendam werken specialisten die geldzaken voor jong en oud op orde brengen en houden. Je bent welkom bij De Bewindvoerster op debewindvoerster.nl. Veilig en verantwoord beschermingsbewind.
1: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
3: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
4: Maar waar moet je heen?
3: Naar Van der Veen.
4: De zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden.
3: Bijna alles uit voorraad geleverd.
4: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
3: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
4: Dat is direct meenemen en...
3: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzi's de grootste keus van Nederland.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in...
7: Brussel Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
14: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 3:00.
18: Radio Continu. Nieuws.
19: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De 25-jarige Eve Eij, die verdacht wordt op nieuwjaarsdag 2 tieners in het Amsterdamse Piet Wiedijkpark te hebben doodgeschoten, wordt deze week in het Pieter Baancentrum opgenomen. De verdachte heeft beloofd daaraan mee te werken. De slachtoffers waren 16 en 18 jaar en werden in een asielzoekerscentrum opgevangen. Hij is verschillende malen verhoord en heeft nog geen verklaring willen afleggen. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. De Raad van State heeft bepaald dat asielzoekers die een valse verklaring hebben afgelegd bij het aanvragen van asiel, hun verblijfsvergunning terecht zijn kwijtgeraakt. Het gaat in deze zaak om een jurist die tot 2020 asielzoekers nepverhalen voor hun aanvraag verkocht. Voor veel geld garandeerde hij verblijfsvergunningen. Toen duidelijk werd dat de asielmotieven niet klopten, werden de verblijfsvergunningen ingetrokken. De jurist werd tot 4 jaar gevangenis veroordeeld. De Raad vindt wel dat de aanvragen opnieuw beoordeeld moeten worden. De Europese Commissie heeft gereageerd op de ferme uitspraken van de Amerikaanse president Trump tijdens de NAVO-top over Spanje. Daar dreigde hij de handel met Spanje stop te zetten. De Commissie zal de belangen van de lidstaten waar Spanje ook onder valt volledig beschermen. Vorig jaar zomer werd door de EU met de VS een akkoord gesloten. De commissie verwacht dat de VS zich aan de afspraken houdt. Trump noemde Spanje een vreselijke partner, onder andere omdat het land de defensieuitgaven niet naar 5% wil verhogen. In het Europees Parlement is een meerderheid voor het voortzetten van de besprekingen met Oekraïne tot toetreding tot de EU. 460 Europarlementariërs stemden voor, 136 tegen. De stemming verliep niet bepaald zachtzinnig. Over en weer werden harde verwijten gemaakt. Het voortzetten van de gesprekken met Moldavië kon op nog meer steun rekenen. 505 parlementariërs waren voor en 115 tegen. Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 27 graden. Dit was het Radio Nieuws.
7: Ben je op zoek naar personeel? Plaats je vacature op de radio. Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
20: Op de Venenhoeve draait alles om puur en lokaal. Daar proef je heerlijke zuivel direct van onze boerderij. Romige zelfgetapte melk, vla, yoghurt, heerlijk ijs. Maar ook groente, fruit en vlees van de streek. Alles lokaal, vers en met liefde gemaakt. De Venenhoeve, daar tap je het leven vers.
21: De Radio Continu On Tour Show. Zaterdag 18 juli. Marktplein in Emmen. Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van Chris de Roo, Daan, Kai Hendricks, Nicky Milou, Martijn Dauma, Joey Nicolai, Joy Woelders, Antonio Hoogsen, Spang, Dennis van Dam, Marco de Hollander, Manuel, Arjon Oostrom, Romy Montero, Ray Benjamin, Belinda Kinnaar, Ancora, Janie, Danny Christian en Frans Duits. Uiteraard is het weer live te volgen via de radio. En natuurlijk de videostream in de app van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. De toegang is gratis.
22: Wij maken je radio weer gezellig.
23: Al meer dan 25 jaar.
22: Radio Continu.

was zo bang als een wezel, altijd maar angstig, tot op elke vezel. Maar toen zijn kleine zusje door een wesp werd belaagd, heeft hij zijn eentje.

mooiste, de allermooiste. Jij bent de beste, de bovenste beste. Ja, jij bent de mooiste, de allermooiste.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Koop je stroopwafels lekker op de markt bij Stroopie Wafel. Van heerlijke verse stroopwafels tot makkelijk mee te nemen kruimels. Heerlijk vers voor jou gemaakt en zelfs ook glutenvrij. Vergeet Stroopie Wafel niet te volgen op TikTok of bezoek hem live op de markt. Dinsdag tot en met zaterdag in Groningen en op vrijdag ook in Haren en op zaterdag ook in Winschoten.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Alle topsanitair en tegels voor jouw badkamer koop je bij VS Sanitair. Superscherp geprijsd. En bij ons kun je eindeloos mixen, matchen en ideeën opdoen. Je vindt het in onze winkel en outlet aan de Rijksweg in Smilde. Ontwerp in 3D? Wel nee. Wij denken eenvoudig met u mee. We bezorgen en installeren zelfs bij u thuis. VS-sanitair.nl. Dus doe maar VS Sanitair, dan doe je al gek genoeg.
3: Heb je

0: Nederlands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa lakken. Dat zeg ik.
3: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op Radio Continu. Erik G. Nooit genoeg.

0: Van Hazes tot Wijngaard en van ABBA tot Queen. Radio Continu.
1: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
0: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen.
2: Ritsema-sierbestrating.nl.
3: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl of kom naar Nieuw-Weerdingen. Dat is direct meenemen en met ruim 3000 zwembaden de grootste keus van Nederland.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week: Weber BMX Egalisatie Standaard 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
12: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 4 uur.
13: Radio Continu. Nieuws.
14: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Volgens oud-economische zakenstaatssecretaris Mona Keijzer was er soms geen touwvast te knopen aan de maatregelen tegen het coronavirus. Dat zei zij tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Als voorbeeld noemde zij de groepsgrootte die steeds wisselde. In september 2021 werd Keijzer uit het kabinet gezet nadat zij in een interview had gezegd dat zij van het coronabeleid afstand had genomen. Keijzer zei zelf weinig inspraak in de maatregelen te hebben gehad, maar dat ze aanvankelijk de maatregelen wel kon rechtvaardigen. In de Duitse deelstaat Beieren zijn bij een aanval op een gymnasium meerdere gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk of het hier om een steekpartij of een schietincident gaat. Het Duitse Bild meldt dat er 4 mensen zwaar gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben dat nog niet bevestigd. De politie heeft een 16-jarige verdachte kunnen oppakken. Wat het motief geweest is, is op dit moment nog onduidelijk. In een slotverklaring van de NAVO-top in het Turkse Ankara hebben de leiders van de NAVO-landen beloofd dat de hogere defensiebudgetten waargemaakt zullen worden en dat de Europese landen de NAVO-taken van de VS overnemen. Verder wil men dat Iran de straat van Hormuz vrijgeeft en het land mag er geen kernwapens op nahouden. Oekraïne krijgt zeker 140 miljard euro aan steun. En tijdens de NAVO-top heeft de Amerikaanse president Trump Iran gewaarschuwd dat de Verenigde Staten mogelijk vanavond nieuwe aanvallen zullen uitvoeren. De president zei letterlijk tegen aanwezige journalisten: "Ik geef een kleine waarschuwing, we gaan hen vanavond hard raken." En Iran haalde na de Amerikaanse aanvallen van gisteren op sociale media uit naar Trump. De aanleiding was het rode kaart-incident op het WK. De Iraanse president Peshmerga schrijft: de VS volgt haar bekende buitenlandse beleid. Regels omzeilen, rivalen intimideren, obstakels opwerpen en vals spelen. Het weer. In het noordoosten bewolking, maar vanuit het zuidwesten komt de zon tevoorschijn. Bij een matige noordwestenwind is het 21 tot 27 graden. Dit was het radionieuws.
2: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
13: Radio Continu on Tour.
15: De Radio Continu on Tour Show. Zaterdag 18 juli, Marktplein in Emmen. Vanaf 6 uur 's middags optredens van Christero, Daan, Kai Hendricks, Nicky Milou, Martijn Dauma, Joey Nicolai, Joy Woelders, Antonio Hoogsen, Spang, Dennis van Dam, Marco de Hollander, Manuel, Arjon Oostrom, Romy Montero, Ray Benjamin, Belinda Kinnaar, Ancora, Janie, Danny Christian en Frans Duits. Uiteraard is het weer live te volgen via de radio en natuurlijk de videostream in de app van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. De toegang is gratis.
16: Wij maken je radio weer gezellig.
17: Al meer dan 25 jaar.
16: Radio Continu.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jonggebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Bereik je klanten terwijl ze radio luisteren. Adverteer bij Radio Continu en sta midden in het dagelijks leven van duizenden luisteraars. Radioreclame op Radio Continu is slim, krachtig en hoorbaar. Jouw opvallende boodschap op Radio Continu? Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
6: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met als doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Man en Mag met ch.nl.
7: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
8: Iedereen begrijpt elkaar.
9: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
10: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
11: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
14: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
15: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
16: Of deze, in een leuk plaatsje.
17: Met

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
3: Mooi van Ethos.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
5: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
6: Radio Continu.
5: Erik geeft nooit genoeg.
7: We blijven nooit genoeg. Want het is nooit te laat en het wordt nooit te vroeg.
5: Robin van Herwijnen, de nachtploeg van de kroeg.
7: Deze nacht, die gaat totaal weer anders dan gedacht. We feesten door het zonlicht naar ons lacht.
5: 00 Party Crowd, featuring zanger Alex, Fiesta aan de Costa. Fiesta.

0: denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Jong, oud, hij, zij, wij. Iedereen kan het beamen. Radio Continu maakt ons allemaal blij.

0: heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
1: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hotwings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
0: chicken. U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankomst.

0: 70. Lidl.
1: Motorliefhebbers opgelet. Op zaterdag 18 juli barst het spektakel los tijdens de Ottergroep Race in Noordwolde. Beleef de internationale grasbaanraces met topcoureurs uit binnen- en buitenland. Op het programma staan de races om het Nederlands kampioenschap ST1 en ST2. De spectaculaire internationale specials. De razendsnelle internationale zijspannen. En de specials nationale. De eerste races starten zaterdag 18 juli om 4 uur 's middags in Noordwolde. En op zondag 19 juli de jeugd en nationale aan de start. Mis dit weekend niet. Kijk voor alle informatie op rensportnoordwolde.nl of bezoek de Facebookpagina van Rensport Noordwolde.
2: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hohoho! Kom je huid verwennen bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 5 uur.
5: Radio Continu. Nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. De 25-jarige IVE, die verdacht wordt op Nieuwjaarsdag twee tieners in het Amsterdamse Piet Wiedijkpark te hebben doodgeschoten, zou volgens justitie een bovenmatige interesse in wapens hebben. In de telefoon van de verdachte werden 5354 afbeeldingen van vuurwapens, messen en munitie aangetroffen. De twee slachtoffers waren 16 en 18 jaar en verbleven in een asielzoekerscentrum. Hij wordt deze week in het Pieter Baan Centrum opgenomen, waar hij psychisch onderzocht en geobserveerd zal worden. In de 4 grote steden van Nederland worden voorbereidingen getroffen voor de WK-wedstrijd van morgen tussen Frankrijk en Marokko. In Rotterdam worden speciale verkeersmaatregelen genomen en moeten de zogenoemde calamiteitenroutes vrijgehouden worden. De gemeente zegt dat er ruimte voor feest is, maar dat het niet te laat moet worden. In Amsterdam zullen politie, straatcoaches en buurtvaders op de been zijn om op een feestelijk verloop toe te zien. NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte zegt dat het bondgenootschap de energieinfrastructuur gaat versterken. Er wordt 27 miljard euro vrijgemaakt om bestaande faciliteiten te vernieuwen, maar er worden ook nieuwe pijpleidingen naar het oosten aangelegd. Rutte spreekt van een historische stap. Het oude netwerk stamt nog uit de tijd van de Koude Oorlog. De details van de plannen moeten nog wel worden uitgewerkt. De drummer van de Beatles, Ringo Starr, heeft op zijn 86e verjaardag van de Universiteit van Liverpool een eredoctoraat in de muziek gekregen. Starr ontving de onderscheiding tijdens een besloten ceremonie in Los Angeles. Hij bedankte de Universiteit van Liverpool voor het eredoctoraat en voor het feit dat men naar Los Angeles was gekomen om het uit te reiken. Starr voelde zich zeer vereerd en zei: "Zoals iedereen weet ben ik in Liverpool geboren. Het is mijn geboortestad en ik zal er altijd van blijven houden." Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht daalt het kwik naar 15 graden. Morgen een grijze start, later klaart het op. Bij een noordenwind wordt het 22 tot 29 graden. Dit was het Radio Nieuws.
7: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers. Via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
8: Je zoekt een zwembad of een jacuzzi.
9: Maar waar moet je heen?
8: Naar Van der Veen.
9: De zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden.
8: Bijna alles uit voorraad geleverd.
9: Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl.
8: Of kom naar Nieuw-Weerdingen.
9: Dat is direct meenemen en...
8: Met ruim 3000 zwembaden en jacuzzi's de grootste kust van Nederland.
10: Radio Continu On Tour Show. Zaterdag 18 juli.
11: Marktplein in Emmen.
10: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
11: Christen Roo,
10: Daan,
11: Kai Hendricks,
10: Nicky Milou,
11: Martijn Dauma,
10: Joey Nicolai,
11: Joy Wolders,
10: Antonio Hoogsen,
11: Spang,
10: Dennis van Dam,
11: Marco de Hollander,
10: Manuel,
11: Arjon Oostrom,
10: Romy Montero,
11: Ray Benjamin,
10: Belinda Kinnaar,
11: Ancora,
10: Janie,
11: Danny Christian
10: en
11: Frans Duits.
10: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio
11: en natuurlijk de videostream in de app.
10: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
11: De toegang is gratis.
12: Wij maken je radio weer gezellig.
13: Al meer dan 25 jaar. Radio.

0: De Radio Continu Schijf.
1: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
2: René Gap, zing het voor ze.

0: Hey René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee.
1: De nummer 1. Nummer 1 in gezelligheid. Radio Continu.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Koop je stroopwafels lekker op de markt bij Stroopie Wafel. Van heerlijke verse stroopwafels tot makkelijk mee te nemen kruimels. Heerlijk vers voor jou gemaakt en zelfs ook glutenvrij. Vergeet Stroopie Wafel niet te volgen op TikTok of bezoek hem live op de markt. Dinsdag tot en met zaterdag in Groningen en op vrijdag ook in Haren en op zaterdag ook in Winschoten.
2: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Alle topsanitair en tegels voor jouw badkamer koop je bij VS Sanitair. Superscherp geprijsd. En bij ons kun je eindeloos mixen, matchen en ideeën opdoen. Je vindt het in onze winkel en outlet aan de Rijksweg in Smilde. Ontwerp in 3D? Wel nee. Wij denken eenvoudig met u mee. We bezorgen en installeren zelfs bij u thuis. vs-sanitair.nl. Dus doe maar VS Sanitair. Dan doe je al gek genoeg.
6: Heb je

0: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
1: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
0: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
6: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.

0: Vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Oh baby! Alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Goedemorgen!
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
7: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
8: Radio Continu.
7: Erik geeft nooit genoeg.

0: een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
3: de wereld aan sierbestrating.
4: In Hoogeveen.
5: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
6: Hoi.
5: Of binnenkort vertrekt.
7: Adios.
5: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
6: Fijne vakantie.
8: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
9: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
10: Gratis bezorging.
11: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti ontvetterspray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
14: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 6 uur.
17: Radio Continu. Nieuws.
18: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De ondernemingsraad van Tata Steel is bezorgd over de toekomst van het bedrijf... nu het OM heeft aangekondigd strafvervolging te gaan instellen... wegens de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Het Openbaar Ministerie verdenkt het staalconcern in IJmuiden, het vroegere Hoogovens, en verhandelt het opzettelijk gevaarlijke stoffenuitstoot die gevaar voor de volksgezondheid hebben, en soms zonder de juiste vergunningen te werken. Voor de kust bij Pakistan hebben reddingswerkers het wrak gevonden van het gisteravond vermiste vrachtvliegtuig. De Boeing 737, die met 5 mensen aan boord onderweg was van de Verenigde Arabische Emiraten naar Pakistan, verdween rond 9:15 van de radar. Het had kort daarvoor navigatieproblemen gemeld. Het lot van de bemanning is nog niet bekend. De steekpartij bij een schoolgebouw in het Zuid-Duitse Schongau is vermoedelijk het werk van één dader, dat meldt de politie. Het gaat om een 16-jarige persoon. Mogelijk gaat het om een oud-leerling van de school die psychische problemen heeft. Bij de aanval eerder vanmiddag raakten 2 meisjes gewond, ze verkeren niet in levensgevaar. Het is niet bekend of de daders en de slachtoffers elkaar kennen. En een populaire pantalon van het modeconcern Zara kan verwondingen opleveren, omdat vrouwen die hem dragen struikelen over de lange, extra wijde pijpen. Op social media gaan filmpjes rond van vrouwen die in de extreem dunne polyester broek blijven haken en ten val komen. Bij een Britse influencer moest een teennagel worden verwijderd. Modejournalist Drogendijk adviseert in het AD om geen hoge hakken onder de broek te dragen. Het weer, het is bijna overal droog en de temperatuur ligt nog boven de 20 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Plaatselijk mist in het midden en zuiden. Morgen zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
19: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijer Verhuur in Veendam.
4: Budgetbeheer Eemsdelta. Budgetbeheer, bewindvoering en mentorschap. Budgetbeheer Eemsdelta.nl.
6: Radio Continu on Tour.
16: De Radio Continu on Tour Show. Zaterdag 18 juli.
7: Marktplein in Emmen.
16: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
7: Chris de Roo,
16: Daan,
7: Kai Hendricks,
16: Nicky Milou,
7: Martijn Dauma,
16: Joey Nicolai,
7: Joy Woelders,
16: Antonio Hoogsen,
7: Spang,
16: Dennis van Dam,
7: Marco de Hollander,
16: Manuel,
7: Arjon Oostrom,
16: Romy Montero,
7: Ray Benjamin,
16: Belinda Kinnaar,
7: Ancora,
16: Janie,
7: Danny Christian
16: en
7: Frans Duits.
16: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio
7: en natuurlijk de videostream in de app.
16: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
7: De toegang is gratis.
16: Wij maken je radio weer gezellig.
10: Al meer dan 25 jaar.
16: Radio Continu.

0: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Je huis zegt wie je bent. En Meubelhuis Bakker helpt je dat uit te stralen. Stoer of stijlvol, modern of klassiek. Meubelhuis Bakker in Musselkanaal heeft alles wat past bij jouw smaak en budget. Jij wordt er persoonlijk geholpen en jouw meubel snel bezorgd. Je vindt Meubelhuis Bakker in Klazinaveen en Musselkanaal en via meubelhuisbakker.nl, waar je huis een thuis wordt.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
0: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
6: Allsafe geeft ruimte.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Steigertools in Burgum voor al uw steiger, evenementen en bouwbenodigdheden. Kijk op steigertools.nl en bestel online. Daar kun je op bouwen.
9: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
8: Bestel op steigertools.nl en gebruik de actiecode CONTINU voor uw korting.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we er al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
10: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
15: Oh yeah.
14: Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op Radio Continu.
17: Erik G. Nooit genoeg.
18: We blijven nooit genoeg. Want het is nooit te laat en het wordt nooit te vroeg.
17: Robin van Herwijnen, de nachtploeg van de kroeg.
18: Deze nacht, die gaat totaal weer anders dan gedacht. We feesten tot het zonlicht naar.
17: 00 Party Crowd featuring zanger Alex, Fiesta aan de Costa. Yes.

Rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer.

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook. Zwaagstra,
1: de wereld aan sierbestrating. In Hoogeveen.
2: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
3: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
4: Gratis bezorging.
5: Vandaag de energiecrisis. Morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
8: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
9: Brussel Zuid.
8: Hé, nu al?
7: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze, in een leuk plaatsje.
18: Met 20...

0: vakantiediscounter.nl.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe!
3: Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 7 uur.
5: Radio Continu. Nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat Israël zich terugtrekken uit Libanon. Hij zei dit vanmiddag op een persconferentie na de NAVO-top in Ankara. Volgens hem heeft hij dit met de Israëlische premier Netanyahu besproken. Israël en Libanon hadden eerder al afgesproken dat het Libanese leger als proef de controle in 2 gebieden gaat overnemen. Als dat inderdaad gebeurt, dan zullen de Libanezen volgende week in Rome verder gaan onderhandelen over vrede. De energieprijzen in Europa zijn weer gestegen naar het niveau van voor de vredesonderhandelingen tussen Iran en de VS van een paar weken geleden. De olie- en gasmarkt reageert daarmee op de recente aanvallen over en weer tussen beide landen en de retoriek van Amerikaanse president Trump, die vandaag onderhandelingen met de Iraanse leiders tijdverlies noemde en dreigde om vannacht keihard te gaan toeslaan. De ondernemingsraad van Tata Steel is bezorgd over de toekomst van het bedrijf nu het OM heeft aangekondigd strafvervolging te gaan instellen wegens de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Het Openbaar Ministerie verdenkt het staalconcern in IJmuiden, het vroegere Hoogovens, ervan dat het opzettelijk gevaarlijke stoffen uitstoot die gevaar voor de volksgezondheid hebben en soms zonder de juiste vergunningen te werken. En een populaire pantalon van het modeconcern Zara kan verwondingen opleveren omdat vrouwen die hem dragen struikelen over de lange extra wijde pijpen. Op social media gaan filmpjes rond van vrouwen die in de extreem dunne polyester broek blijven haken en ten val komen. Bij een Britse influencer moest een teennagel worden verwijderd. Modejournalist Drogendijk adviseert in het AD om geen hoge hakken onder de broek te dragen. Het weer, het is bijna overal droog en de temperatuur ligt nog boven de 20 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Plaatselijk mist in het midden en zuiden. Morgen zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
7: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers. Via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
8: Je zoekt een zwembad of jacuzzi, maar waar moet je heen? Naar Van der Veen, de zwembad- en jacuzzi-specialist van het noorden. Bijna alles uit voorraad geleverd. Kijk en bestel op vanderveenhoutbouw.nl of kom naar Nieuw-Weerdingen. Dat is direct meenemen en met ruim 3000 zwembaden de grootste keus van Nederland.
9: De Radio Continu On Tour Show. Zaterdag 18 juli.
10: Marktplein in Emmen.
9: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
10: Chris de Roo,
9: Daan,
10: Kai Hendricks,
9: Nicky Milou,
10: Martijn Dauma,
9: Joey Nicolai,
10: Joy Woelders,
9: Antonio Hoogsen,
10: Spang,
9: Dennis van Dam,
10: Marco de Hollander,
9: Manuel,
10: Arjon Oostrom,
9: Romy Montero,
10: Ray Benjamin,
9: Belinda Kinnaar,
10: Ancora,
9: Janie,
10: Danny Christian
9: en
10: Frans Duits.
9: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio.
10: En natuurlijk de videostream in de app.
9: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
10: De toegang is gratis.
11: Wij maken je radio weer gezellig.
12: Al meer dan 25 jaar.

0: Radio Continu.
1: De muziek is natuurlijk uiteraard geweldig mooi.
2: Dat er altijd wel een vrolijke noot tussendoor komt waar je om moet lachen.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: alweer bijeen. Daar moet op gedronken worden. Waarom liet je mij alleen? Jantje zag eens pruimen hangen. In een groen knollenland. Dan met z'n allen.
1: Als we gaan, dan met z'n allen.
0: Kameraden, hand in hand.
1: Kameraden, hand in hand.
0: Als het gras twee kontjes hoog is.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Een avond Netflixen of de nieuwste Zeven Zussen uitlezen? Ga daar maar eens lekker voor zitten. In een relaxfauteuil van Mulders Meubeldorp in Vriescheloo. Stressvrij kiezen uit 200 verschillende relaxfauteuils.
2: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Bereik je klanten terwijl ze radio luisteren. Adverteer bij Radio Continu en sta midden in het dagelijks leven van duizenden luisteraars. Radioreclame op Radio Continu is slim, krachtig en hoorbaar. Jouw opvallende boodschap op Radio Continu? Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
4: Woonvoordeel Slag Haren, de gordijnwinkel en vloerenspecialist. Een breed assortiment vloeren, kasten op maat, gordijnen en raamdecoratie tegen de meest scherpe prijs. Confectie van gordijnen en vouwgordijnen uit eigen atelier. Verras jezelf, want voordelig en stijlvol wonen doe je bij Woonvoordeel Slag Haren, de woonspecialist.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
0: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
1: Weet je wat mij nou echt pakt?
0: Nou?
2: Radio Continu.
3: Vandaag heb ik de zomer in mijn bol.
4: Anderen doen, doen anderen. Wij doen het net even anders. Radio.

0: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
1: Zwaagstra, de wereldtuin sierbestrating.
2: In Hogeveen.
3: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
4: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
5: Gratis bezorging.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Ziggo.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 8 uur.
2: Radio Continu. Nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het kabinet heeft vandaag samen met de gemeente en jeugdbeschermingsorganisaties een plan gepresenteerd om de jeugdzorg te verbeteren. Het contact met het gezin, dat nu nog door verschillende instanties wordt onderhouden, komt in handen van lokale teams. 1 aanspreekpunt per gezin. Het plan moet binnen 3 jaar worden gerealiseerd. Het kabinet stelt er dit jaar 18 miljoen euro voor beschikbaar en volgend jaar nog eens 17 miljoen. Mensen die binnen 2 kilometer van Tata Steel in IJmuiden wonen, lopen een verhoogd risico op longaandoeningen, hart- en vaatziekten en maag- en darmproblemen. Onderzoeksinstituut Nivel leidt dit af uit gegevens van huisartsen. Het OM maakte eerder bekend Tata Steel strafrechtelijk te gaan vervolgen voor de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Het kabinet zegt pas in september in te gaan op de mogelijke gevolgen voor de geplande subsidie van 2 miljard euro aan het bedrijf. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat Israël zich terugtrekken uit Libanon. Hij zei dit vanmiddag op een persconferentie na de NAVO-top in Ankara. Volgens hem heeft hij dit met de Israëlische premier Netanyahu besproken. Israël en Libanon hadden eerder al afgesproken dat het Libanese leger als proef de controle in 2 gebieden gaat overnemen. Als dat inderdaad gebeurt, dan zullen de Libanezen volgende week in Rome verder gaan onderhandelen over vrede. De energieprijzen in Europa zijn weer gestegen naar het niveau van voor de vredesonderhandelingen tussen Iran en de VS van een paar weken geleden. De olie- en gasmarkt reageert daarmee op de recente aanvallen over en weer tussen beide landen en de retoriek van de Amerikaanse president Trump, die vandaag onderhandelingen met de Iraanse leiders tijdverlies noemde en dreigde om vannacht keihard te gaan toeslaan. Het weer, het is bijna overal droog en de temperatuur ligt nog boven de 20 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Plaatselijk mist in het midden en zuiden. Morgen zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
4: Autobedrijf Meijer. Het gemoedelijke en klantvriendelijke autobedrijf. Voor in- en verkoop van auto's, onderhoud en APK. Zelfs voor de camper. Meijerauto's.nl. Ze verhuren ook nog eens hoogwerkers via meijerverhuur.nl. Ga naar Autobedrijf Meijer en naar Meijerverhuur in Veendam.
5: Radio Continu on Tour.
6: De Radio Continu on Tour Show. Zaterdag 18 juli. Marktplein in Emmen. Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van Chris de Roo, Daan, Kai Hendricks, Nicky Milou, Martijn Dauma, Joey Nicolai, Joy Woelders, Antonio Hoogsen, Spang, Dennis van Dam, Marco de Hollander, Manuel, Arjon Oostrom, Romy Montero, Ray Benjamin, Belinda Kinnaar, Ancora, Janie, Danny Christian en Frans Duits. Uiteraard is het weer live te volgen via de radio en natuurlijk de videostream in de app van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. De toegang is gratis.
7: Wij maken je radio weer gezellig.
8: Al meer dan 25 jaar.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Uitgeslapen wakker worden, daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Fries-Gelo hebben we heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
2: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Fries-Gelo.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1.500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Ben je op zoek naar personeel? Plaats je vacature op de radio. Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
4: Alle topsanitair en tegels voor jouw badkamer koop je bij VS Sanitair. Superscherp geprijsd. En bij ons kun je eindeloos mixen, matchen en ideeën opdoen. Je vindt het in onze winkel en outlet aan de Rijksweg in Smilde. Ontwerp in 3D? Wel nee. Wij denken eenvoudig met u mee. We bezorgen en installeren zelfs bij u thuis. vs-sanitair.nl. Dus doe maar VS Sanitair, dan doe je al gek genoeg.
5: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
7: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
9: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
11: Het Radio Continu weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
12: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
13: Vanavond wordt het heerlijk buiten. De zon laat zich nog even zien. De wind valt weg en het blijft langzaam lang aangenaam. Laat vannacht komen vanuit het noordwesten wat wolken en plaatselijk kan het wat mist ontstaan. Morgen begint de dag in het noorden en oosten nog bewolkt, maar al snel breekt overal de zon door. Het wordt een stralende zomerdag. De temperatuur loopt op van zo'n 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden.
11: Continu verkeersupdate.
13: Met geen vertragingen, wel wat snelheidscontroles. De A4 Antwerpen-Rotterdam staan ze bij 245.1. De A10 knooppunt Amstel richting knooppunt Koenplein staan ze bij 11.3. En dan nog de A28 Assen-Zwolle oppassen bij 160.7.
11: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
13: Ja, en dan hebben we zometeen Joy Wilders, Avicii en ook Vincent met een geweldige samenwerking. Ben je nou benieuwd met wie? Dat hoor je zometeen.
14: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
11: Radio Continu.
14: Erik G. Noord.

Oh, Vincent en Dana winnen met die fantastische samenwerking dus, hè, waar ik het net over had. Zoals jij tovert met de tijd. Ja, en dan heb je opeens op de woensdagavond een stem op je radio. Ja, wie is dat nou? Ja, mijn naam is Niek Veldkamp. Je kunt me misschien kennen van de maandagochtend waar ik dan met Kevin, waar ik erbij mag zitten. En tijdens mijn leertraject hier bij Radio Continu mag ik nu een uurtje live op de radio. En jullie zijn daar getuigen van. Mocht je nou luisteren en denken, ik wil even laten weten dat ik er ook bij ben, stuur even een appje of een berichtje in de Radio Continu app. Misschien kan ik nog wel wat leuks voor je draaien. En zometeen hebben we in ieder geval de drie J's voor je klaar. Dan ook Henk Dame en de Pointer Sisters met Fire. En over vuur en hitte gesproken. Vanaf morgen dus eindelijk weer het mooie weer. Hopelijk heb je de zonnebrand al klaarstaan. En nou, ik ben dus heel benieuwd of je luistert of je getuige bent van dit eerste momentje live op de radio.

de Pointer Sisters met Fire. En dan komt gewoon het eerste appje binnen voor mij hier bij Radio Continu. Riekje die checkt even in. Ze zegt, wat gezellig. Doe maar eens een nummertje van Jannes. Nou Riekje, ik heb goed nieuws. Speciaal voor jou heb ik even in de database gekeken. En ik heb voor jou Jannes met Monica even opgezocht. Dus Riekje, deze is speciaal voor jou. Jannes, en zing hem natuurlijk even mee.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
0: In Hogeveen, nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Motorliefhebbers opgelet. Op zaterdag 18 juli barst het spektakel los. Tijdens de Ottergroep Race in Noordwolde. Beleef de internationale grasbaanraces met topcoureurs uit binnen- en buitenland. Op het programma staan de races om het Nederlands kampioenschap ST1 en ST2. De spectaculaire internationale specials. De razendsnelle internationale zijspannen. En de specials nationale. De eerste races starten zaterdag 18 juli om 4 uur 's middags in Noordwolde. En op zondag 19 juli de jeugd en nationale aan de start. Mis dit weekend niet. Kijk voor alle informatie op rensportnoordwolde.nl. Of bezoek de Facebookpagina van Rensport Noordwolde.
3: Tegeltje, tegeltje aan de wand. Wie levert de mooiste wand- en vloertegels van het platteland?
4: Tegelcentrum Siddeburen. Exclusieve tegels. Door eigen import altijd scherp geprijsd. Kom langs of kijk op tegelcentrumsiddeburen.nl.
5: Gratis bezorging.
6: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
7: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid, ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witteus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 9 uur.
4: Radio Continu. Nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Oekraïne mag zelf Patriot-raketten gaan maken. De Amerikaanse president Trump heeft toegezegd dat het land hiervoor een licentie krijgt. Lockheed Martin, de producent van de wapens, is volgens hem nog niet op de hoogte, maar dat gaat hij regelen. Volgens NAVO-baas Rutte is de toezegging een enorme doorbraak. President Zelensky kreeg tijdens de NAVO-top in Ankara ook een toezegging voor financiële steun ter waarde van €140 miljard. De Russische regering heeft de uitvoer van diesel verboden. Dit als reactie op de tekorten die zijn ontstaan door de luchtaanvallen van Oekraïne op belangrijke olieraffinaderijen. Vicepremier Novak maakte de maatregel vandaag bekend op de Russische tv. De verkoop van benzine en diesel in Rusland zelf was al beperkt en er staan elke dag lange files voor de tankstations. Het kabinet heeft vandaag samen met de gemeente en jeugdbeschermingsorganisaties een plan gepresenteerd om de jeugdzorg te verbeteren. Het contact met het gezin, dat nu nog door verschillende instanties wordt onderhouden, komt in handen van lokale teams. 1 aanspreekpunt per gezin. Het plan moet binnen 3 jaar worden gerealiseerd. Het kabinet stelt er dit jaar €18 miljoen voor beschikbaar en volgend jaar nog eens €17 miljoen. Mensen die binnen 2 kilometer van Tata Steel in IJmuiden wonen, lopen een verhoogd risico op longaandoeningen, hart- en vaatziekten en maag- en darmproblemen. Onderzoeksinstituut Nivel leidt dit af uit gegevens van huisartsen. Het OM maakte eerder bekend dat Tata Steel strafrechtelijk te gaan vervolgen voor de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Het kabinet zegt pas in september in te gaan op de mogelijke gevolgen voor de geplande subsidie van €2 miljard aan het bedrijf. Het weer, het is overal droog en de temperatuur ligt nog rond de 18, 19 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Er is kans op plaatselijk mist in het midden en zuiden van het land. Morgen zonnig en warm. Tot zover.
6: Continu verkeersupdate.
7: Ja, en de oma Gent op de A4 die moet nog wat overuren maken om straks met vakantie te gaan. Hij staat er nog steeds bij 245.1 Antwerpen richting Rotterdam, de A4. Ook op de A9 staan ze te flitsen Amstelveen richting Alkmaar bij 46.5. En de A28 Assen-Zwolle staan ze bij 160.7 en er zijn geen vertragingen.
6: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
7: En straks na de reclame de knaller van een hit Rutger van Barneveld met zwoele zomernachten.
8: Ben je op zoek naar personeel? Plaats je vacature op de radio. Kijk voor de mogelijkheden op radiocontinu.nl.
6: De Radio Continu On Tour Show. Zaterdag 18 juli.
9: Marktplein in Emmen.
6: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
9: Chris de Roo,
6: Daan,
9: Kai Hendricks,
6: Nicky Milou,
9: Martijn Dauma,
6: Joey Nicolai,
9: Joy Woelders,
6: Antonio Hoogsen,
9: Spang,
6: Dennis van Dam,
9: Marco de Hollander,
6: Manuel,
9: Arjon Oostrom,
6: Romy Montero,
9: Ray Benjamin,
6: Belinda Kinnaar,
9: Ancora,
6: Janie,
9: Danny Christian
6: en
9: Frans Duits.
6: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio.
9: En natuurlijk de videostream in de app.
6: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
9: De toegang is gratis.
6: Wij maken je radio weer gezellig.
10: Al meer dan 25 jaar. Radio.

0: Radio Continu.
1: Het is te laat om nog te denken. Veel te vroeg om weg te gaan.

Davy van der Sluis, gewoon omdat het kan. En het is toch altijd zo'n feestje met die man. We hebben hem al een paar keer live mogen meemaken. En als hij komt zingen, dan heeft hij niet alleen maar van die hele liedjes die hij komt zingen. Van die mashups, allemaal hele leuke korte mixjes. Wat zorgt dat er heel veel energie in de zaal blijft. En zometeen hebben we ook Maywood voor je klaarstaan. Wolter Kroes en Dean Saunders. Die er ook in Emmen gezellig bij zijn, bij de Radio Continu Show. Wil je nou Dean en Wolter of de andere artiesten daar live zien? Kijk dan even op onze socials en dan gaat het helemaal goed komen.

ook zo'n prachtige plaat van Wolter Kroes. En ik vroeg net of mensen even wilden inchecken. En er komt een berichtje binnen van het KNRM. Die mannen luisteren ook mee, de strandwachters en de redders van de zee. En die vragen om Brambo en Donny de Redder met de Redders van de Zee. Nou, we hebben even opgezocht. Hij zegt ook van, ik heb hem wel eens vaker voorbij horen komen. En de laatste keer was 2024, hoor ik net uit Betrouwbare Bron. En ik ben heel benieuwd.

0: Nou, speciaal voor de mannen van KNRM. En ze komen, ja, ze krijgen het al een appje. Heel erg bedankt. En ja, tuurlijk, al die verzoekjes die komen gewoon voorbij. Bij mij kun je echt alle kanten op. Behalve de goede, hoor ik wel vaker. Hey, Kevin, hoe voel je het gaan zo'n eerste uurtje live?
1: Nou, elke piloot moet leren vliegen. Maar ja. Ik denk dat jij al ergens boven in de lucht hangt, hoor. Hey, dit gaat goed.
0: Ja, het is een beetje onwennig af en toe, maar veel te leren. Maar gelukkig heb ik aan jou een hele goede leermeester. En het gaat steeds wat beter, gelukkig, hè?
1: Nou, leermeester heb jij niet nodig. In hetgeen wat jij al kan en doet. Ik vind het hartstikke keurig gaan, Niek.
0: Ja, en ook steeds meer leuke appjes binnen. Dus hartstikke gezellig. En morgen doen we het gewoon weer, hè?
1: Ja, goed idee.
0: En hoe laat?
1: Zullen we half negen weer doen?
0: Half negen. Dus van 9:30 tot 9:30 zijn wij met z'n tweeën gewoon weer live te horen op de radio.
1: Hoppakee.
0: Met mij achter de knoppen en jij dan meer een beetje als sidekick. Dan draai je de rol een keer een beetje om.
1: Ja, dat is goed. Of wil je nog even door na 9:30?
0: Nou, we gaan nog in ieder geval eventjes door. Hè. We gaan er nu niet meteen een einde aan maken. Maar in ieder geval tot 10:00 ben ik er live bij op de radio. En jij zit er ook gezellig bij.
1: Nou, laten we dat doen.
0: En voor morgen dus ook. En voor de mensen die nu luisteren. Zorg dat je er morgen in ieder geval ook bij bent. Vanaf 9:30 zijn wij met z'n tweeën gewoon weer live op de radio.
1: Hé, maar je had het net over gekkigheid, hè? Die redders van de zee. Maar zullen we zo meteen anders even een momentje inlassen? 9:45 qua gekkigheid. Qua echt iets wat over de top is. Wat je eigenlijk overdag niet op de radio kan horen. Wat misschien vanavond wel kan.
0: Ja, dat lijkt een heel goed idee. Dus mocht je nou zo'n verzoekje hebben, iets wat je normaal overdag niet mag aanvragen bij Kevin. Kijk, die zit nu niet achter de knoppen. Ik bepaal dat nu.
1: Ik heb niks in te brengen.
0: Nee. Dus mocht je denken van ik heb een leuk verzoekje die normaal Kevin nooit wil draaien, dan ga ik dat wel gewoon doen. Dus stuur even in via de radio continu wat je dan zou willen. En ja, ik doe dat zometeen gewoon. Dus blijf erbij.

0: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
1: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
7: U heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal.
8: Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde.
7: We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
9: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
10: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
9: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen.
11: Ritsema-sierbestrating.nl.
12: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: Het Radio Continu weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door
1: Ventilatietechniek Noord in Zuidbroek, vtnoord.nl.
2: Vanavond wordt het heerlijk buiten. De zon laat zich nog even zien. De wind valt weg en het blijft nog lang aangenaam. Later vannacht komen er vanuit het noordwesten wat wolken en plaatselijk kan er wat mist ontstaan. Morgen begint de dag in het noordoosten nog bewolkt, maar al snel breekt overal de zon door. Het wordt een stralende zomerdag. De temperatuur loopt op van zo'n 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden.
0: Continu verkeersupdate.
2: Met geen vertraging, nog steeds een paar snelheidscontroles. Bij de A4 Antwerpen-Rotterdam staan ze bij 245,1. De A9 Amstelveen-Alkmaar staan ze bij 46,5. En de A28 Assen-Zwolle oppassen bij 160,7.
0: Flitser aan of afmelden? Geef het door in de Radio Continu app.
3: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
0: Radio Continu.
3: Erik G. Noord.

Ja, Kevin en ik hadden het net al over op de radio. Dat we nu wel op zoek zijn naar wat verzoekjes die normaal overdag echt niet gedraaid kunnen worden. En in de ochtend met Kevin groepsapp kwam Bianca met het verzoekje. Waar staat die grandpa van de Judds? Want die wil Kevin normaal nooit draaien. Nou, ik zei al, ik ben nu de baas. Ik ga het gewoon doen. Dus Bianca, deze is speciaal voor jou.

0: grandpa van de Dutch. Ja, ik moet even iets corrigeren. Ik zei dat het speciaal voor Bianca was. Maar Anja was degene die dat berichtje via de radio continu naar mij toestuurde. Ja, ik moest even heel stiekem op de computer van Kevin, die net even naar boven was gelopen, dat liedje erin zet. Want Kevin is natuurlijk wel zo slim om mij alleen maar een playlist te geven dat ik eigenlijk niet zoveel kan. Alleen maar volgens een bepaald aantal liedjes kan ik er dan inslepen. Maar ik ben snel even achter zijn computer gegaan. Ik heb hem er snel ingezet en hij kwam terug. En hij is hier achter de schermen een beetje met posters bezig en dat soort dingen. Dus dan moest ik gauw terugklikken. Dus ik had even geen beeld meer van de appjes. Ik moest uit mijn hoofd doen. Maar deze was dus speciaal voor Anja, niet voor Bianca. Ja, voor allebei eigenlijk natuurlijk. En ja, mocht je nog een ander leuk verzoekje hebben, laat dat even weten. Kevin, heb je er al spijt van dat je dit hebt toegezegd?
1: Jazeker. Ja.
0: Wel een beetje? Dit is één keer, maar nooit weer?
1: Ja, dit was, het is mooi de eerste proefronde, maar de laatste proefronde, denk ik. Nee, geintje. Doe dat hartstikke goed.

0: achter de schuur en wal dat niet was.
1: Oh, nou, normaal hebben we hem aan de lijn. Robin, vriend van de show.
2: Hey, Nick.
1: Hey, hallo.
2: Oh, goeiedag.
1: Hallo, jij had ook een leuk verzoekje, had ik gehoord.
2: Ja, dat is Jesse Arians, hè?
1: Ja, en we hebben net even in het systeem gekeken. Jij wilde heel graag De Liefde van de Man gaat door de maag. Nou, die hebben we natuurlijk voor je klaarstaan. En ik kreeg net een appje binnen, iets over olifanten. Nou, dat moet je me even vertellen dan.
2: Olifanten?
1: Ja.
2: Dat is mijn overbuurman. Die heeft...
1: Ja, nou, dat is brand los.
2: Ja, Nick, dat is, dit is wat. Mijn overbuurman heeft een tattoo in Thailand laten zetten. En, die heeft levensgrote grols op de onderarm gezet.
1: Ja.
2: En toen moest ik ook vanzelf, hè?
1: Ja, dan kun je niet achterblijven. Dus als je overbuurman dat doet, dan moet jij ook.
2: Dat moest ik ook, ja. Dus ik heb een paar olifanten op mijn poot laten zetten. Zeg maar.
1: En daar ben jij heel trots op, natuurlijk.
2: Ik ben er super trots op, Nick. Echt wel. Ja. Mijn vriendin ook.
1: Ja, dat geloof ik direct. En is dat een mooie grote olifant geworden, zeker?
2: Je bedoelt mijn vriendin?
1: Nee, niet je vriendin. Nee, die tattoo. Met een hele blauwe slurp. Ja, dat is wat mooi zo. Ja, maar goed, als we elkaar zien bij de Continu Show, want daar ben je ook bij, zei Kevin, dan zijn we natuurlijk wel heel benieuwd naar die olifant. Nou ja, denk ik.
2: Een verhaal erachter.
1: Ja, zeker. Maar goed, we hebben voor klaar zijn.
2: Die fluister ik wel even in
1: je oor. Wat zeg je?
2: Die fluister ik wel even in je oor.
1: Oh, dat is goed. Dat is goed. Ja, zeker.
2: Ja.
1: Nou, inmiddels heb ik hem voor je klaarstaan. Kevin, die heeft hem met heel veel spijt voor me opgezocht. Maar ik ben heel benieuwd. Voor jou dus Jesse Arians met De Liefde van de Man gaat door de maag.
2: Nou, leuk.
1: Nou, luister mee.

0: Kijk, Adriaan, doe eens een olifant na.
1: Ja, dat is een olifant en een krat bier of zo.
2: Adriaan?
3: Wat
2: stampen we weer lekker aan?
1: En Robert, tot morgen, hè?

0: Hey Robin, nu ik je toch nog aan de lijn heb, wil je even een olifant nadoen?
1: Hoe doen we een olifant naar deze? Kan je dat even nadoen? Deze durven niet. Oh nee.
0: Ja, dat begint er wel op te lijken. Ik mis wel een klein beetje meer dat getrompetter of zo.
1: Nou, dat trompet.
2: Dat is toch trompet? Dat is
1: trompet.

0: Ja, tot zover de eerste vlieguren van mij hier live op de radio. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor je inbreng via de Radio Continu app. Zoals ik al zei, morgen vanaf 8:30 ben ik er ook weer bij. Tot 21:50. Kevin zit er dan bij als sidekick. Kevin, wil je er nog wat aan toevoegen?
1: Ja, 8:30 s'avonds, hè jij?
0: Ja, 8:30 s'avonds. En jij bent er om 9:00 morgen vroeg gewoon weer.
1: Ja, 9:00 morgen.
0: Wat ga je eigenlijk doen? Blijf je slapen of ga je nog wel weer naar huis?
1: Ja, ik heb luchtbed meegenomen. ik moet hem alleen nog even oppompen. En ik heb geen pomp. Ik heb geen elektrisch, helemaal niks. Dus dat wordt toch even conditietesten.
0: Ja, je kunt hier altijd nog op de bar gaan liggen of zo, hè?
1: Oh ja, dat is wel zo, ja. Ja. Morgen wel een feest ABC'tje die we weer gaan zetten morgenochtend. Dus
0: komt die zo meteen online of morgen vroeg pas?
1: Zullen we het nu zo meteen al online zetten?
0: Ja, dat is wel leuk. Dan kunnen mensen via de app alvast een klein beetje stemmen. Of via Facebook of wat dan ook.
1: Oké, weet je wat? Dan gaan we hem nu online zetten. Dus dan staat hij nu vanaf nu online.
0: Ja, want ik kreeg al een appje binnen. Hè? Wat is het ABC'tje van morgen? Dus dan komt hij gewoon nu online. Dan kun je vast even zien wat er morgen op je te wachten staat.
1: Ja.
0: En nogmaals, dankjewel en tot morgen.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: Bij Matrasconcurrent moet ruimte gemaakt worden voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Zorg dat je er snel bij bent. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
7: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
9: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 10 uur.
10: Radio Continu. Nieuws.
11: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Vakbonden FNV en Nu 91 roepen ziekenhuizen in Nederland op om hun verpleegkundigen een hogere vergoeding voor oproepdiensten te gaan betalen. Gisteren veroordeelde een rechter het Deventer ziekenhuis tot het met terugwerkende kracht uitbetalen van de hogere vergoeding aan 9 verpleegkundigen. Het Maastad ziekenhuis in Rotterdam verloor vorige week een soortgelijke zaak. Een foto van een Palestijnse gevangene die half naakt vastgebonden op een bed ligt, heeft tot grote verontwaardiging geleid. De foto is door een Israëlische militair op Instagram gezet en toen door een Palestijnse activist doorgeplaatst op X. Volgens mensenrechtenorganisaties toont de foto aan dat Israël gevangenen martelt. Wie de gevangene is, is nog niet bekend, wel de locatie en de betrokken militairen. Aldus het Israëlische leger dat zegt de zaak te onderzoeken. Oekraïne mag zelf Patriot-raketten gaan maken. De Amerikaanse president Trump heeft toegezegd dat het land hiervoor een licentie krijgt. Lockheed Martin, de producent van de wapens, is volgens hem nog niet op de hoogte, maar dat gaat hij regelen. Volgens NAVO-baas Rutte is de toezegging een enorme doorbraak. President Zelensky kreeg tijdens de NAVO-top in Ankara ook een toezegging voor financiële steun ter waarde van 140 miljard euro. De Russische regering heeft de uitvoer van diesel verboden. Dit als reactie op de tekorten die zijn ontstaan door de luchtaanvallen van Oekraïne op belangrijke olieraffinaderijen. Vicepremier Novak maakte de maatregel vandaag bekend op de Russische tv. De verkoop van benzine en diesel in Rusland zelf was al beperkt en er staan elke dag lange files voor de tankstations. Het weer, het is overal droog en de temperatuur ligt nog rond de 18-19 graden. In de nacht koelt het af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. Er is kans op plaatselijk mist in het midden en zuiden van het land. Morgen zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
3: Motorliefhebbers opgelet. Op zaterdag 18 juli barst het spektakel los tijdens de Ottergroep Race in Noordwolde. Beleef de internationale grasbaanraces met topcoureurs uit binnen- en buitenland. Op het programma staan de races om het Nederlands kampioenschap ST1 en ST2. De spectaculaire internationale specials, de razendsnelle internationale zijspannen en de specials nationale. De eerste races starten zaterdag 18 juli om 4 uur 's middags in Noordwolde. En op zondag 19 juli de jeugd en nationale aan de start. Mis dit weekend niet. Kijk voor alle informatie op rensportnoordwolde.nl of bezoek de Facebookpagina van Rensport Noordwolde.
12: Flexibele banken, kasten, tafels en fauteuils. Zeg maar hoe je het hebben wilt. Met de moderne musteringcollectie van Mulders Meubeldorp in Vriescheloo is alles mogelijk. Neem jouw maat mee en check het zelf.
13: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.
14: De Radio Continu On Tour Show.
3: Zaterdag 18 juli.
15: Marktplein in Emmen.
3: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
15: Christen Roo,
3: Daan,
15: Kai Hendricks,
3: Nicky Milou,
15: Martijn Dauma,
3: Joey Nicolai,
15: Joy Woelders,
3: Antonio Hoogsen,
15: Spang,
3: Dennis van Dam,
15: Marco de Hollander,
3: Manuel,
15: Arjon Oostrom,
3: Romy Montero,
15: Ray Benjamin,
3: Belinda Kinnaar,
15: Ancora,
3: Janie,
15: Danny Christian
3: en
15: Frans Duits.
3: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio.
15: En natuurlijk de videostream in de app.
3: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
15: De toegang is gratis.
16: Wij maken je radio weer gezellig.
17: Al meer dan 25 jaar.
16: Radio Continu.

Nederlandse artiesten zijn er groot mee geworden. En door jou zijn we er al 25 jaar. Radio Continu. Want waarom zouden we elkaar niet een handje helpen?

0: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Heeft u asbest en wilt u dit laten verwijderen? Man en Mag is er voor zowel de zakelijke als particuliere klant. Man en Mag staat garant voor volledige ontzorging. Man en Mag is persoonlijk, snel en duidelijk met voor u een offerte op maat. Met ons doel u zo snel mogelijk van uw asbest te verlossen. Man en Mag, de asbestverwijderingsspecialist van het Noorden. Man en Mag met ch.nl.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: U heeft een goed tuinidee, maar nog geen materiaal? Bij Ritsema Sierbestrating in Groningen vindt u het allemaal. Sierbestrating, maar ook grind, split, zand en teelaarde. We zijn 6 dagen per week geopend. Ritsema Sierbestrating in Groningen.
6: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jonggebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
5: U vindt Ritsema Sierbestrating aan de Bornholmstraat 4 in Groningen. Ritsema-sierbestrating.nl.
7: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
8: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
11: Radio Continu.
10: Erik G. Nooit.

0: Radio Continu.
1: Omdat het één groot feest is.
2: Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat.
3: Heel veel mooie muziek. Dat het gewoon de gezelligste station is.
4: Een dag zonder Continu is een dag niet geleefd.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: robuust en stijlvol. Dat zijn houten kwaliteitskeukens van Eco-keukens. Krachtige, duurzame houtsoorten komen samen in een stijlvol design. Op maat gemaakt en geplaatst door de vakmensen van Eco-keukens in Gieten. Kijk voor inspiratie op ecokeukens.nl voor de keuken van je leven.
1: CarParts Groningen Finsterwolde. Regionaal de goedkoopste in auto-onderdelen. CarPartsGroningen.nl.
2: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: De Noordelijke Veiligheidsacademie. De Noordelijke Opleider in Veiligheid. Zet de tijd op 11 uur.
7: Radio Continu. Nieuws.
8: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Eerder op de dag sprak hij na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. Het Amerikaanse congres moet het besluit van Trump nog beoordelen. Bij een ongeluk op de N31 bij Leeuwarden zijn woensdagavond 2 personen gewond geraakt. Door nog onbekende oorzaak kantelde hun bestelwagen tijdens het rijden en kwam op de vangrail in de middenbeam terecht. De weg raakte bezaaid met spullen uit de auto en een passerend busje liep schade op. De gewonden uit de bestelwagen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Vakbonden FNV en Nu 91 roepen ziekenhuizen in Nederland op om hun verpleegkundigen een hogere vergoeding voor oproepdiensten te gaan betalen. Gisteren veroordeelde een rechter het Deventer ziekenhuis tot het met terugwerkende kracht uitbetalen van de hogere vergoeding aan 9 verpleegkundigen. Het Maastad ziekenhuis in Rotterdam verloor vorige week een soortgelijke zaak. Een foto van een Palestijnse gevangene die half naakt vastgebonden op een bed ligt, heeft tot grote verontwaardiging geleid. De foto is door een Israëlische militair op Instagram gezet en toen door een Palestijnse activist doorgeplaatst op X. Volgens mensenrechtenorganisaties toont de foto aan dat Israël gevangenen martelt. Wie de gevangene is, is nog niet bekend, wel de locatie en de betrokken militairen. Aldus het Israëlische leger dat zegt de zaak te onderzoeken. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
9: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed!
10: De Radio Continu On Tour Show. Zaterdag 18 juli.
11: Marktplein in Emmen.
10: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van Christero, Daan,
11: Kai Hendricks,
10: Nicky Milou,
11: Martijn Dauma,
10: Joey Nicolai,
11: Joy Woelders,
10: Antonio Hoogsen,
11: Spang,
10: Dennis van Dam,
11: Marco de Hollander,
10: Manuel,
11: Arjon Oostrom,
10: Romy Montero,
11: Ray Benjamin,
10: Belinda Kinnaar,
11: Ancora,
10: Janie,
11: Danny Christian
10: en
11: Frans Duits.
10: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio.
11: En natuurlijk de videostream in de app.
10: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
11: De toegang is gratis.
12: Wij maken je radio weer gezellig.
13: Al meer dan 25 jaar.
12: Radio Continu.

0: Wij zijn er voor de artiesten. De artiesten zijn er voor ons. Maar we kunnen niet zonder jou als luisteraar.
1: Radio Continu.
0: Want 1 en 1 is 3. Dankjewel.

zegt, vertrouw op mij.

0: TikTok, TikTok.
1: Gap, waar blijf je nou?
2: Alles voor huis, tuin en horeca vind je bij Nostalgie Palast in Noordhoorn. Woonplezier op 8000 vierkante meter. Met moderne, antieke en klassieke meubels en een groot assortiment barren, barkrukken, staattafels en decoratie. Perfect voor uw eigen barretje thuis. Nostalgie Palast in Noordhoorn. Iedere dag open. Nostalgie-palast.de.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Nostalgiepalast vind je nu ook in Nederland. Aan de Molenstraat 32 in Tubbergen. De mooiste woonideeën op 5000 vierkante meter. Iedere woensdag tot en met zondag geopend.
7: Motorliefhebbers opgelet. Op zaterdag 18 juli barst het spektakel los tijdens de Ottergroep Race in Noordwolde. Beleef de internationale grasbaanraces met topcoureurs uit binnen- en buitenland. Op het programma staan de races om het Nederlands kampioenschap ST1 en ST2. De spectaculaire internationale specials, de razendsnelle internationale zijspannen en de specials nationale. De eerste races starten zaterdag 18 juli om 4 uur 's middags in Noordwolde. En op zondag 19 juli de jeugd en nationale aan de start. Mis dit weekend niet. Kijk voor alle informatie op rensportnoordwolde.nl of bezoek de Facebookpagina van Rensport Noordwolde.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Hey, aangenaam. Wij zijn Autohuis Westerkwartier in Leek. Met onze passie voor auto's helpen we u graag persoonlijk op weg naar uw volgende jong gebruikte auto. Van financial lease, huurkoop, verzekering tot zoekopdracht. Kies Autohuis Westerkwartier. Autohuiswesterkwartier.nl.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
10: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
11: Radio Continu.
10: Erik geeft nooit genoeg.
12: We blijven nooit genoeg. Want het is nooit te laat en het wordt nooit te vroeg.
13: Robin van Herwijnen, de nachtploeg van de kroeg.
14: Deze nacht, die gaat totaal weer anders dan gedacht. We feesten tot het zonlicht naar ons lacht.
13: 00 Party Crowd featuring zanger Alex, Fiesta aan de Costa. Yes.

0: Radio Continu.
1: Het is verschillende soorten muziek, van Engelstalig tot Nederlandstalig, van oud tot nieuw.
2: Het is echt een hele leuke combinatie van alles wat. Kunnen we heerlijk meezingen.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 12 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Persische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Continu on Tour.
3: De Radio Continu on Tour Show. Zaterdag 18 juli. Marktplein in Emmen. Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van Chris de Roo, Daan, Kai Hendricks, Nicky Milou, Martijn Dauma, Joey Nicolai, Joy Wolders, Antonio Hoogsen, Spang, Dennis van Dam, Marco de Hollander, Manuel, Arjon Oostrom, Romy Montero, Ray Benjamin, Belinda Kinnaar, Ancora, Janie, Danny Christian en Frans Duits. Uiteraard is het weer live te volgen via de radio. En natuurlijk de videostream in de app. Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. De toegang is gratis.
4: Wij maken je radio weer gezellig.
5: Al meer dan 25 jaar.
4: Radio Continu.

0: Radio Continu.
1: De hele dag Nederlandse muziek en dat geeft een zonnig en prettig gevoel in de huidige samenleving.
2: Dan hebben we ook door de week zo'n beetje weekend.
3: Gezellige muziek, super.
0: Ach, Continu is gewoon van ons allemaal.

0: Noordelijke Veiligheidsacademie. De noordelijke opleider in veiligheid. Zet de tijd op 1 uur.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het Radio Nieuws. Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Perzische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Continu on Tour.
0: De Radio Continu on Tour Show. Zaterdag 18 juli.
3: Marktplein in Emmen.
0: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van
3: Chris de Roo,
0: Daan,
3: Kai Hendricks,
0: Nicky Milou,
3: Martijn Dauma,
0: Joey Nicolai,
3: Joy Woelders,
0: Antonio Hoogsen,
3: Spang,
0: Dennis van Dam,
3: Marco de Hollander,
0: Manuel,
3: Arjon Oostrom,
0: Romy Montero,
3: Ray Benjamin,
0: Belinda Kinnaar,
3: Ancora,
0: Janie,
3: Danny Christian
0: en
3: Frans Duits.
0: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio.
3: En natuurlijk de videostream in de app.
0: Van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
3: De toegang is gratis.
0: Wij maken je radio weer gezellig.
4: Al meer dan 25 jaar.
0: Radio Continu.

0: Nieuwe muziek ontdek je natuurlijk op
1: Radio Continu.
0: Erik geeft nooit genoeg.
2: We blijven nooit genoeg, want het is nooit te laat en het wordt nooit te vroeg.
0: Robin van Herwijnen, de nachtploeg van de kroeg.
2: Deze nacht, die gaat totaal weer anders dan gedacht. We feesten door het zonlicht naar ons lacht.
0: 00 Party Crowd, featuring zanger Alex, Fiesta aan de Costa. Fiesta.

0: De Noordelijke Veiligheidsacademie, de noordelijke opleider in veiligheid, zet de tijd op 2:00.
1: Radio Continu. Nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er komen meldingen uit Iran over explosies in de haven Bandar Abbas en kustplaatsen aan de Indische Oceaan en Perzische Golf. Het Amerikaanse leger heeft bevestigd nieuwe aanvallen uit te voeren op het land vanwege het opnieuw blokkeren van de straat van Hormuz. Iran dreigt de aanvallen te vergelden met massale aanvallen. President Trump had eerder al gedreigd vannacht keihard toe te slaan. Na de NAVO-top in Ankara noemde hij onderhandelingen met het regime tijdverlies. Het Amerikaanse softwarebedrijf Apple gaat meer dan $30 miljard investeren in het produceren van chips in de Verenigde Staten. Meer investeren in het binnenland en minder in China en Taiwan is een grote wens van de Amerikaanse president Trump. Vorig jaar dreigde hij Apple nog met een importheffing op iPhones als het bedrijf niet zou buigen. Apple is nu een meerjarige samenwerking aangegaan met de Amerikaanse chipfabrikant Broadcom. De politie heeft op het industrieterrein Moerdijk een inwoner uit Dordrecht aangehouden op verdenking van het smokkelen van cocaïne in een partij bananen. Een huiszoeking bij de 39-jarige verdachte leverde €53.000 contant geld op. Ook werden een auto en een motorboot in beslag genomen. De drugs waren volgens Omroep Brabant gevonden in supermarkten in Sint-Oederode en Den Bosch. Als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, dan wordt Syrië van de terrorismelijst gehaald. Hij heeft hierover een brief aan de Syrische regering gestuurd. Hij sprak na de NAVO-top in Ankara al met president al-Shara. Volgens Trump kan deze na het opheffen van de sancties zijn land weer opnieuw opbouwen en staan Amerikaanse bedrijven klaar om te investeren in Syrië. En dan nog het weer. Het is overal droog met flinke opklaringen. Het koelt in de nacht af naar zo'n 15 graden bij een zwakke tot matige noordenwind. In het midden en zuiden van het land kans op mist. Overdag zonnig en warm. Tot zover het radionieuws.
1: Radio Continu on Tour.
0: De Radio Continu on Tour Show. Zaterdag 18 juli.
3: Marktplein in Emmen.
0: Vanaf 6 uur 's middags. Optredens van Christen Roo, Daan,
3: Kai Hendricks,
0: Nicky Milou,
3: Martijn Dauma,
0: Joey Nicolai,
3: Joy Woelders,
0: Antonio Hoogsen,
3: Spang,
0: Dennis van Dam,
3: Marco de Hollander,
0: Manuel,
3: Arjon Oostrom,
0: Romy Montero,
3: Ray Benjamin,
0: Belinda Kinnaar,
3: Ancora,
0: Janie,
3: Danny Christian
0: en
3: Frans Duits.
0: Uiteraard is het weer live te volgen via de radio
3: en natuurlijk de videostream in de app
0: van 6 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.
3: De toegang is gratis.
0: Wij maken je radio weer gezellig.
4: Al meer dan 25 jaar.
0: Radio Continu.